0: Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bij Maart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Maart Radio, Jubos Kopoudos uit Amsterdam naar Kontreng. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie wel biggie. Maar ook abio jepi van nodu. Want alla zee en bar no to no no. Unieke subsidie, not notje dus. Jepi pay my jepi.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Dit is Mart. Het station van Skopdorobroko. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwasani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Dona Unumoro. Aan Dona You. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En dat was de formatie. Ik ben de naam even kwijt hoor, want ik ben met zoveel dingen hier tegelijk bezig. En dat was de formatie Conjunto Casino met het eerste nummer van hun was Libi Gideng Frenoa. En het, kort daarna is gelijk het andere nummer van ze ook in de uitzending gekomen en dat is getiteld Pina Mouye. Deze beide nummers zijn uitgebracht in 1978. Het is nu 7:15, dus ik heb nog 3 kwartier met u te gaan tot de klok van 8:00. En dan rond die tijd, om 8:00 krijgen we weer nieuwsberichten en een reclameblok. En daarna, als het goed is, dan hebben wij na 8:00 de heren van stand met Gordon Kruden en Vito Boerne. Mazarajeri van Spanje, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Ik wil u van deze plaats uit van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap van Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden gisteren en u vertoeft in Spanje. Dus ik wil het niet nalaten om u ook daarmee te feliciteren. Mr. Jerry van Spanje, van harte gefeliciteerd. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Hey,
0: dag meneer Lisser.
1: Hoe gaat het doen?
0: We doen ons best en meer kunnen we niet doen. En ik neem aan dat u het ook goed mag maken.
1: Nou, ik doe ook mijn best.
0: Ja.
1: Nee, ik ben toen net gebeld door een goede vriend van mij. Die zei tegen mij, Radio Maart hebben het over schepen. Dus ik denk, en ik ben gek op water.
0: Juist.
1: Vandaar. U had het toen net over die schepen van SMS in Suriname, Perica.
0: Perica, ja, juist.
1: Ja, u zou het weer misschien weten, of Jan. Men had ook Tapanaholi, Suriname, Bonini. Wat is er allemaal gebeurd met die schepen? Want Suriname had in die tijd dat ik opgroeide, een heel grote en goede scheepvaarttraditie.
0: Oké.
1: Weet u wat van?
0: Nee, ik weet alleen maar dat er in Paramaribo bij de Suriname rivier had je het kantoor van SMS. En daar, daar kwamen ook schepen binnen aanmeren. En dat heb ik nog gezien. En,
1: heeft u het zeker over Waterkant?
0: Waterkant, ja.
1: Of bij het politiebureau?
0: Daar het is,
1: het is SMS.
0: SMS, ja. SMS. Ja. SMS.
1: Oké, want weet u waarom?
0: Ja.
1: In de tijd dat ik op de vaart was, kom ik altijd die schepen tegen.
0: Ja.
1: En Suriname had een van die mooiste schepen. Ik was op de schepen van de KNSM. En Suriname had Suriname, zo heette dat schip. En het was een verschrikkelijk moderne schip met aircondition. En dan had je een machinist, als ik het goed heb, van de berg.
0: Oké. Ja, ja.
1: We kwamen toen dat schip tegen. In Puerto Rico kwamen ze tegen. Jamaica kwamen ze tegen. Echt, er waren buitengewone schepen. Dus dat, ik ben benieuwd, want we hadden ook een opleiding. En dan praat ik als jongenszijde, eind jaren 50 in Suriname, de zeevaartschool. En dan kon je met die mensen naar de, hoe heet het, wanneer ze die schepen, dus die loodsen, die schepen binnenloosten. Een paar van die jongens, weet je wel, die mochten mee.
0: Ja.
1: Dat wil ik weten als het nog is. Of al die dingen misschien zijn afgebroken. Ik zou het niet willen. Nee.
0: Maar...
1: En u zei wat net.

0: Het baas over dat schip.
1: Ja.
0: Maar het Panama-kanaal, daar nemen de loods het over. Dat wil namelijk zeggen, niemand anders bepaalt dan degene die dat schip van de grote oceaan naar de Caribische Zee brengt.
1: Ja. Ja.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb ook gemerkt, ook in Suriname, aan de monding bij de zee, aan de monding van de Suriname vier, dan werd het zo'n schip, ook al is het een buitenlands schip, en dan voerde een schip van de loods er naartoe en die loodste dat schip richting Paramaribo.
0: Ja, maar ja. De kapitein blijft de gezagvoerder op dat schip. Hij bepaalt.
1: Okay.
0: Dus ik geef een voorbeeld voor ons. Stel dat de loods zou zeggen, 2 slagen stuurboord of bakboord.
1: Mm-hmm.
0: En de kapitein is niet eens, dan gebeurt het ook niet.
1: Dan gebeurt het
0: met
1: niet, nee.
0: Panama-kanaal, alles in handen van de loods in dat gedeelte. Van hetgene wat ik aan u vertel.
1: Ja. Mooi. Heel goed om te weten. Ja? En de scheepvaartschool, waar was die? Was die niet daar bij Combé? Nee, hè?
0: Wat zegt u?
1: Dus u heeft ook genoemd de scheepvaartschool.
0: Ja, dat was de Combé.
1: Dat is de Combé. Oh, hier heb ik dat nog goed gezien. Ja.
0: We altijd gingen zwemmen met meneer Campagne.
1: Okay.
0: Misschien heeft u dat gehoord. Wij zwemmen gingen we met meneer Campagne. Hij was hoofd.
1: Van een school, hè? School.
0: Ja. Want hij woonde te Ladesmastraat. Niet ver van de mevrouw Vanenburg. Die vaak op de radio komt. Ik woon ook daar in de buurt.
1: Oké.
0: En dan traceert je een paar van de jongens. En dan gingen we daar zwemmen.
1: Oké.
0: Dus dat zijn dingen dat ik vaak niet over. Dat doet me pijn. Over de schepen van Suriname. Die had wat toen. Echt waar.
1: Kijk eens aan.
0: Meneer Rimon.
1: Ja.
0: Het is zo pijn om te zien dat het zo ver teruggevallen is.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Jongen. Maar en welke schepen die voeren naar Nederland? Behalve KNSM, waren er ook Surinaamse schepen die naar Nederland voerden?
0: Nee. Die schepen die voeren Caribisch gebied.
1: Oh, Caribisch gebied.
0: Ja. Midden-Amerika en Caribisch gebied.
1: Oké, want ik weet niet of ooit een Surinaams schip naar Suriname voerde.
0: Nee. Want ik heb op de Creole-marathon en op de Oranjestad heb ik allemaal gezeten, heb ik op gevaren.
1: Kijk.
0: Maar de schepen van de kennis van de SMS, die voeren alleen maar over de eilanden. Die Engelse, de Franse eilanden en Midden-Amerika.
1: Oké.
0: En misschien heeft u van die man gehoord, Klein. Die was in Para als... hij werkte in de Para, hij is overleden. Papi noemde ze hem.
1: Parabar.
0: In Parabar.
1: Parabar heeft hij gewerkt, Klein. Ja, meneer Klein. Ja.
0: Franklin Klein.
1: Ja, hij was een goede salsa-danser ook.
0: Ja. Nou, die waren op die schepen ook.
1: Okay.
0: Van als jongens zeiden, kom ik hem tegen.
1: Kijk eens aan.
0: En daar had je ook Van der Sand. En de topmachinist op dat schip, meneer Van den Berg, die was aan boord.
1: Okay.
0: Dus ik was op de Nederlandse schepen en dan kwam ik ze tegen.
1: Nou, wat een mooie ervaring heeft u gehad.
0: Ja, ach. Ja. Terug. En ik teer nog een beetje van.
1: Kijk,
0: en,
1: mooi toch.
0: Ik hoorde een lieve dame, die had het over foto's maken in Suriname. Wat ik jammer vind, want ik heb een foto die ik gemaakt heb tussen de Osso. Zegt u wat?
1: Nee, dat zegt me niet. Nee.
0: De Osso is op de hoek van de Zwarte Hoofdbrugstraat.
1: Wat tegenover Kwaku? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jan heeft in de buurt gewoond.
1: Oh, Jan heeft daar gewoond.
0: Ja, Jan heeft aan de andere kant gewoond. Naast waar de ambachtschool was.
1: Ja, het werd toen ambachtschool genoemd en later kreeg het een andere naam.
0: Later
1: ja.
0: is het de Sieperstein-school geworden.
1: Sieperstein-school geworden, ja.
0: Ja, daar is Jan gewoond.
1: En die Stoonze was het, er werd verteld dat er vroeger daar een plek was waar slaven werden verhandeld, klopt dat?
0: Dat weet ik niet, ik weet wel dat het een gerechtsgebouw geweest is, dat heb ik gehoord.
1: Oké.
0: Jongens zeiden.
1: Ja.
0: Want ik ging altijd bij die vrienden van mij, die woonden vlak daarnaast. Dat was, hoe heette die jongens weer, Magna, Loretti, die woonden allemaal daar, dus dan ging het altijd, en die moeder van die ene jongen, die zat altijd op die stoel, die verkocht de kranten. On de West.
1: Ja.
0: Dus zodoende. Dus dat is heel lang terug.
1: Dat is heel lang terug, ja. Ja, misschien was ik nog niet eens geboren.
0: Nou, ik praat over 56.
1: Nee, daar was ik nog niet geboren. Nee, dat was, ik bestond er nog niet. Nee.
0: En aan de andere kant, dat is Juheng. Want Juheng was vroeger gewoon oude winkel.

0: Ja, Shiheng heb ik nog meegemaakt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus zodoende.
0: Oké. Okay.
1: Hé, hey, meneer Rafoer, ik groet u.
0: Ja, ik groet u terug, meneer Lisse.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg, ik groet u weder. Ik groet u terug, ja, meneer Lisse. Ja. Ja. Dus, fijn dat u gebeld heeft.
1: Dus u weet dat als u een keer gaat varen, dan weet u het.
0: Nou weet ik het, ja. Dat zal ik goed onthouden, ja.
1: Ja. Oké. Okay. Een fijne avond verder en succes.
0: Bedankt, en voor u ook hetzelfde.
1: Ja, dank
0: u. Dag, dag. Dag. En dat was de heer Lisse. En die heeft ons bijgepraat wanneer het gaat over niet alleen de scheepvaart. Maar ook hij heeft ons ook bijgepraat over monumentale gebouwen. Zoals Stom Osso. Toen ik opgroeide, dan die Mengrokon, dat Stom Osso. Die ben een fotograaf. Weet je. Dus dat misabi. Maar na Fissi, ja, meneer Lisse, dat gaat bij de een gerechtshuis. En meneer Sabi, want Bagadati, apanti dat kon verval. Dus meneer Sabi heeft op een tap erfgoed. Hij moest kon tap erfgoed, want apanti dat moest behouden. Ifiri. En maar nou een markanti, panti, maar dat is een standbeeld voor Kwaku. En baka Kwaku, ja, ibabi Oki. Oki bij de een Sneese restaurant, een valke. De man die belop napdrapen, de man bekaar, de man Kwaku man. De man het belop napdrapen en de man ben ja, den biedt aan Kwaku, na Oki. Oki baba restaurant. En zei Oki, ibabi ambachtschool, dat mis abete, dat mis komiti. En later dat komt er een superstens school. En trace even Oki, ibabi Shihun. En moro fara fu Shihung ibab kinshing. Meneer Sapsot wan be brong ef na Shihung ef a kinshing. Ef a shot shing. Maar waf de wenkri be brong. Judi da also di sabi. De kan karkon fu tegunu. Sot waf de. Want waf de gewoon na tutrong a brong. En merkwaardig altijd a brong bevind precie. In a tenfu fin peri. Dat ber a tenfu december. Je begrijp. Maar dat ber de so a ukudrape fu. Zwart Woonbroekstraat aan Sofie Redmond, Bria Sofie Redmond, ja. En volgens mij is het Sofie Redmondstraat die fosfosie, voor begin voor PCHM, de bekaren, mijn sam, even wat troer, hè. Mijn tak en boom, dat ook zo'n pietje meet op dat die. Maar mijn sam, even naar Steenbakkersgracht. Bij elk geval, hebben we de ongotro. Mijn kom ik hem meer, en hier hem hier, ik heb hier, maar jullie sabi. Ik kan wel altijd voor tak true van de tori de, want jullie sap fini van de pres betang, jullie abi psa 70 jaar zo, jullie kan sap een boek betang attend dat hier. Maar if no was money bel dan moet poto een poko baka, eto een poko voor de kardeman en orkestra tropical, u den was stemming voor orkestra tropical, we verster eto een tro alle de man zijn kraka Spanjolo. Me fosteru na a Copa sa Spanyol teki in America de tron world campion. Shobun. Tropical Orchestra Tropical na Sanga Banga. Sanga Banga de praxe Culebri. Sanga Banga. Sanga Banga, Banga poku da usa pichimitam dati. Orchestra Tropical Sanga Banga.

0: Ben u live in de uitzending. Goedenavond, zegt u het maar.
1: Meneer Davenport, het lijkt net alsof het mijn programma is vanavond.
0: Nou, dat mag toch?
1: Ja. Nee, maar u had het over, daar heb ik gewoond, waar nu de Hagerinbank is.
0: Ja.
1: Dus er was een gracht daar. Ik ga zoeken, meneer Davenport. Ja. En als ik een keer kom, radio maar, dan ga ik proberen contact met u te nemen.
0: Ja.
1: Om u dat te kunnen laten zien.
0: Maar het was geen steenbakkersgracht, toch? Nee, hè?
1: Nee, steenbakkersgracht heet het. En steenbakkerijstraat, dat is die andere aan de andere kant.
0: Dat is de achterkant, ja.
1: Aan de andere, steenbakkersgracht.
0: Oké.
1: En in 1954 zijn ze begonnen om het te dempen.
0: Oké.
1: Nee, en dan zal ik u wat vertellen.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Moet je zo er even tijd voor.
0: Zo, nou, die tijd was ik er. Ik was er nog niet hoor. Ik was nog in de maak.
1: Nou, wat deze klop heeft gedaan. Want ja. Mijn vrouw kijkt naar het een of andere van die stomme vrolijke serie.
0: Zo, laat ze u niet horen.
1: Nou, daarom doe ik het heel stiekem. Want ik moet oppassen dat ik het uit zit.
0: Kijk.
1: Nee, maar dan komen we op terug. Dan zal ik u vertellen.
0: Oké, dan hoor ik dat graag terug van u.
1: Mevrouw Redmond en mevrouw Lee, die woonden te Kanaardaan.
0: Nee.
1: Weet u wat? Mevrouw Redmond, die de naam benoemd is naar de straat.
0: Die was een arts, toch? Surinaamse arts. De eerste vrouwelijke arts.
1: Ik ga het u vertellen. Die kwam altijd bij haar oom, meneer Hercule.
0: Zo.
1: Ja, Richard Hercule. Want mevrouw Redmond is geboren op de Saramakastraat.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die kwam altijd naar haar oom. En die stond altijd daar met mijn oma en mevrouw Lies te praten.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment zei men absinuemibri. Dat wil zeggen dat ze ziek was. Alle zieken zijn binnen nationaal volgens mij CNW of dit of dat.
0: Ja.
1: Maar het probleem is gekomen nadat zij op de kieslijst, de verkiezing, en ze had toen verloren van Jugla.
0: Oké.
1: En een grote teleurstelling, want een heleboel van die Creoolse mensen, die hebben toch niet op haar gestemd.
0: Nee, hè?
1: Moet u vragen, ik vertel die verhaal. En dat is ook doorslaggevend geweest voor haar.
0: Voor haar?
1: Ook.
0: Ja, want ze was in de politiek gedoken, toch? Op een gegeven moment. Ja,
1: nou, dat zal ik u vertellen.
0: Ja.
1: Want als jongens zeiden, ging ik met een gebouw en een jonge chocola.
0: Ja.
1: Die woonde te onder een boom.
0: Ja.
1: Zogenaamd waren we bij de leer, bij de baas, was een jaar of 8. Maar bij de baas van vroeger was je nooit in de leer. Je ging boodschappen doen voor de baas, eten halen. Je weet wel hoe het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Zo, hè? Dan krijg je die verhalen, dan hoor je die verhalen als die mensen daar zijn. Want dan kwam altijd meneer Ensberg, was toen hoofd van politie, die kwam daar. Die witte pakken maken bij die baas waar ik was.
0: Mm-hmm.
1: Opa Pengel, niet Jopie, dat is niet zo. Die heeft met die broer van mij, heeft die later Nieuw Suriname de krant gesticht.
0: Mm-hmm.
1: Maar die vader, opa Pengel,
0: ja.
1: Die kwam ook daarop. Die woonde te Wanikastraat.
0: Wanikastraat.
1: Ja, en die liet ook zijn pad daar maken bij de baas. Dus zodoende, als jongen zeiden, zat ik altijd daar die dingen te horen. Dus een heleboel van die mensen, joh, ze praten van dit op. En mevrouw Redmond is in dezelfde een paar huizen verder, schrik niet, geboren met die mevrouw die ze noemde Maxilinde.
0: Oh.
1: In dezelfde buurt.
0: Zelfde buurt.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Er zijn een paar mensen die nu horen, dan ga ik u wat vertellen. Slim, die altijd te para kwam vroeger. Die moeder van Slim, die woonde daar. Mevrouw Lena op de hoek. En misschien heeft u van JJ gehoord.
0: Nee, heb ik niet van gehoord. Nee.
1: Nou, als ik de naam noem, dan weet een paar mensen.
0: Een paar mensen zullen het wel weten, ja.
1: Die woonden ook daar. Die zijn allemaal daar geboren. Shane, die moeder van Shane, nimmer meer. Ze noemen hem Tigre Winky. Die is ook daar geboren.
0: Ja.
1: Dus de hele buurt daar. Was Saramakastraat.
0: Zo.
1: Was gewoon een buurt van God. Verschrikkelijk Creoolse mensen.
0: Kijk.
1: En de weinige Hindustan die daar was, was bijna zat.
0: Oké. Okay.
1: Want hoe heet die Marbak, is daar ook gewoon te Lardopie. Mm. En die zuster van Marbak, die heette Nora. Die woonde daar op het erf van Lardopie.
0: Kijk.
1: Ja, want kijk, meneer Raymond, soms horen die mensen over Suriname, over de radio praten. Dan denk ik, ja, je bent nooit ergens geweest naar een bioscoop. Die mensen zijn pas een heleboel van hun neemt me die kwalen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En meer met Suriname gaan bemoeien toen ze hier kwamen.
0: Oké.
1: Okay. Als jongen zeiden was ik al daar met al die dingen. En later ben ik gaan werken bij meneer Des. Die had een automonteurbedrijf op het erf waar Agathon is.
0: Ja. Agathon, ook in Suriname, hè? Saramagastra. Oh, die heb ik niet gekend. Nee.
1: Dat is de familie van de Arnhem.
0: Arnhem.
1: Paul, Wim, George, Poen, allemaal die andere zusters die woonden in New York.
0: Kijk.
1: Ja. Meneer,
0: dat moet.
1: Ik ga stoppen.
0: Ja, deze verhalen moeten echt gearchiveerd worden.
1: Kijk, en ik ga u nog wat vertellen.
0: Mm.
1: Want je hebt mensen die schreeuwen over mevrouw Redmond, enige dat er is niet waar.
0: Nee, hè?
1: In die periode, zij was bekende. Maar had je ook een zwarte arts in die periode. Dat is die dokter van meneer Convalius.
0: Oh, die was ook...
1: informeren.
0: Ja, die was ook arts, hè?
1: Die was ook arts.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik... Nou, dat mag ik niet zeggen. Persoonlijkheid kan ik u wat vertellen. Dat mag ik niet zomaar zeggen.
0: Mm.
1: Maar die was ook arts.
0: Nou,
1: ik woonde op de Timmermansstraat.
0: Timmermansstraat is ook daar in de buurt, toch?
1: Ja.
0: Ja, is ook allemaal daar in de buurt.
1: Timmermansstraat is een straat, als je de Hoge Straat, eind van de Hoge Straat, op de hoek bent waar Miskuut was en is er die winkel, dan sluit de Timmermansstraat precies daaraan.
0: Dat is het einde van die straat daar. Ja.
1: Einde straat.
0: Ja.
1: Van de
0: Hoge Straat. Ja.
1: Laat maar zeggen, begin van de Hoge
0: Straat. Of begin, ja. Yes. Kan ook, ja. Ja.
1: Het is het begin.
0: Ja.
1: Van de Hoge Straat, als je voorbij de Wanica Straat is dat verlengde.
0: Dan wordt het verlengde Hoge Straat, ja.
1: Ja.
0: Zo. Ja. Nou, mooi.
1: Nee, maar keer als we tijd hebben. Want dat doet mij pijn soms als mensen bepaalde dingen vertellen. We hebben wat gehoord in een café of iemand verteld was. En dan denk je, ja. Maar neem dit aan en probeer dat te onderzoeken.
0: Ja.
1: Want zij was niet de enige arts. Direct daarna had je ook die dochter van meneer Convalius.
0: Oké.
1: Okay. En meneer Convalius had Deo en Benny, die zoon, dat weet ik nog. Want wij gingen, en die daarnaast woonde Harold... Hoe heet hij nou weer? Het heeft niet, het komt zo. Die Goree, die woonde daar in de buurt.
0: Ja. Was een van die zonen van meneer Convalius geen piloot of zo bij de SLM?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Okay.
1: Want als jongens zeiden al, aan niemand vertellen hoor, wilde ik eens zo snel groot zijn.
0: Okay.
1: Want ik wilde gaan varen.
0: Ja. Nou goed, dan ga ik iemand... Ik zie dat er iemand anders belt, dan ga ik die in de gelegenheid stellen. Oké, okay. Dan hoor ik u weer.
1: Wat ik zeg wilde, bedankt. Hè?
0: Alsjeblieft, meneer Lisse. Oké, okay. Doei. En dat was meneer Lisse die met heel veel verhalen zit. En we zijn benieuwd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Goedenavond.
0: Dag, meneer Kreton. Ja.
2: Mij wijnt hier meneer Lisse, Odi.
0: Mm-hmm.
2: En mij heren de verhaal van meneer Lisse.
0: Mooi te horen, man.
2: Alles klopt, behalve één ding.
0: Okay.
2: Die veel Surinamers niet weten, dat die voetballer, zogenaamd Charlie Marbak.
0: Marbak.
2: Hij heet geen Marbak hoor.
0: Nee hè?
2: En dan ben je nooit aan binnen Marbak. In een koronman
0: ook toe.
2: Is dat planning?
0: Nee, meneer Sabi.
2: Dors.
0: Dors aan hen.
2: Ja. Ik heb mijn Marbak.
0: Ja.
2: Maar aan de bekop hier heb ik zo'n boy. Even aan mijn looken zodanig. Aan mijn horen mannen,
0: ja.
2: Ja, maar daar man beberen dan in Nederland. Ik beberen aan man. Dat deed hij.
0: Ja.
2: En als ze de Malaysie dors.
0: Zo.
2: Je begrijpt,
0: ja? Ja, begrijp wat hoor, ja.
2: Erkenning, maar even aan de looken.
0: Aan de looken.
2: Daar ben ik aan de look, aan de oor. Een manning. Dat dat de ching, een carrière voetbal, Marbak. En eigenlijk dat in een toe, maar na een mabane dat die.
0: Nou, oké.
2: Maar al wet ik aan deze, heb je na een panning dat naar Dors.
0: Dat naar Dors.
2: Ja, ja. Oké. Zwaar de mensen hebben dat de jaren op die tijd.
0: Mooi toe.
2: Want hebben de mimati jij in Holland toe bij elkaar samen.
0: Samen, ja, ja, ja.
2: En ik heb er aan zelf dat man deed.
0: Ja, want hebben de voetballer dat toe, toch?
2: Ja, Charlie Marbak. Charlie Marbak. En de maar Gwensie, Marbak de tak, Marbak. Maar in wettigheid, in de werkelijkheid, dan denk ik Dors.
0: Dors.
2: Ja, de man de Malaysie toch die aan mijn berie toch?
0: Aan mijn lees, oké.
2: Dan mijn lees aan denk ik, begrijp je?
0: Ja. Mooi te horen, mooi te horen. Dankjewel, meneer Kreton.
2: Ja.
0: Ja, dank je. Mooi man. En dat bij de ook toe een trange Archiman voor Radio Station Mart. En dat naar Masra Frank Kreton. En dan bij Giwam Ching Tori Tapo. A Trutru Nenfo. A Oru voetballer doe bij Saplek. Charlie Marbach. En meneer Kreton Tjaka Fesi. Dat hij allemaal eigenlijk naar Dors. Met een panne erkenning. Zo wil leren voor Serifier, hè. Zo wil ervoor schrijven. En zo is het ook een biertje dat hij samen met Lisse Bekari een biertje draait naar Timmermansstraat. Een heel biertje draait kan naar dan, jongen, wat bekende man bij liep draait, jongen. Sa. En mijn karwaan is ook toe voor Fama is nee, Tigri Winti. Fama, meneer, nimmer meer. Mij de boena, een maamtjief, meneer, nimmer meer. Want mijn mama met alle woensdag we moeten schrijven regels, bos. Dus daar. En toevallig de mijn kara zoon van me ook toe Tigri. Maar een paar bij de Tigri Winti. Zij de mek de bekara en zo. Dan wat tralies kan de want. Wat man die sabi. Die kan belkong, dat kan verteren. Zij de mek de bekara. Aman Tigri Winti. A boyfriend bij verteren me. Tien zomaar. A guest dat ik me kon vergeten. En maar ja. We gaan het een keer horen. Ten aan ten dat hij, dat we gewoon een poko. En, nee, we hebben een poko dus eten. Een poko dus een bankbaan draaien. We gaan door naar Sanga Banga Orchestra Tropical. Naar een Sanga Banga Koulebri.

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Ja, met Loes.
0: Dag, tante Loes.
1: Ik hoop dat nog iemand kan amen. Hmm. Timmermansstraat.
0: Ja.
1: Grenste aan de Liemersgracht.
0: Liemersgracht.
1: En de Celinastraat, die was bij het einde van de Verlende Hoge Straat.
0: Wacht even.
1: Celinastraat.
0: Celinastraat, was dat niet op Land van Dijk?
1: Nee. Dus het einde van de Verlende Hoge Straat. En dan kreeg je later Melkcentrale. Maar Timmermansstraat kan ik me niet vergissen, want ik heb natuurlijk ook bij Landsgrond gewerkt.
0: Landsgrond.
1: En ik had het over die plemplenk die we kochten op de hoek van de Liemersgracht.
0: Ja.
1: Dus die straat voor de Liemersgracht, die was Timmermansstraat. En die was tegenover wat hij zei, meneer Lisse, van zijn broer heeft gewerkt bij Pengel. Snap je? Bij Pengel aan de Wanikastraat.
0: Ja.
1: Ja, dat was naast Daniels. Dus je had Pengel en dat je Daniels, een grote erf van Daniels. En daar tegenover had je dan familie Simpson en een grote Chinese winkel. Had je daar zo.
0: Okay.
1: Maar ik hoor het wel.
0: We gaan het horen, want ik weet, toevallig weet ik waar Timmermansstraat is. Dat is Daniels.
1: En waar is dat?
0: Wat ik weet van Timmermansstraat is in de buurt van waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Hoge Straat begint.
0: Ja, niet aan de kant van de Wanikastraat, want dan krijg je verlengde Hoge Straat.
1: Ja, dat is de Timmermansstraat, dat is de Hoge Straat zelf.
0: Het einde van, zeg maar, de Hoge Straat, waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Makastraat is, toch?
0: Ja, daar in de buurt, daar ken ik, Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat, ja, in de buurt van die dingenkerk.
0: Er is een kerk daar, ik weet niet of
1: dat
0: het...
1: Dat noemen ze Kleine Sarabakastraat, daar in de buurt.
0: Juist, ja.
1: Dus dat is Timmermansstraat. Ja. Daar woont de familie Kloof.
0: Oké. Nee, die
1: familie Kloof, dus daar is het niet aan de Wanikastraat, maar dat is aan het begin van de
0: Hoge Straat.
1: Familie Kloof woonde daar. En die mannen die café hadden in Rotterdam. Ja. Die woonden daar zo, bij Timmermansstraat. En familie Kloof, Willy Kloof,
0: oké.
1: Ja.
0: Mooi, Tori. Heel mooi.
1: Dus, en daar had je dan de Rooms-Katholieke Kerk, Rosa-Kerk.
0: Rosa-Kerk. Dat ken ik nog.
1: Ja. Nee, maar wat hij ook vertelde over die bank. Inderdaad, nu heb je meer banken in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was vroeger echt... Postkantoor, dat er ieder ging.
0: Oké.
1: Maar je ziet het hoe fijn het is om te praten over je land. En over die schepen. Nou, nog steeds gaan er grote schepen in Suriname. Cruiseschepen, nog steeds.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Toen ik daar was, waren ze op blauw grond.
0: Zo.
1: Maar die mensen zijn dan niet eruit gegaan.
0: Nee,
1: want het is een probleem, jongen, om te varen daar.
0: Een aantal meren ook, omdat de diepgang, het is niet diep genoeg.
1: Ja.
0: Oh, mooi om te weten.
1: Maar vergeet Jacopo Linten niet, want hij is van de Saramakastraat. Hij was smid aan de Saramakastraat. En zijn dochter, Louise Morgenstond, is geboren aan de Saramakastraat.
0: Saramakastraat.
1: Ja. Louise Morgenstond. Dat is mijn oma.
0: En wat is
1: groetjes.
0: Die... Groetjes,
1: ja.
0: Dankjewel. Dag.
1: Ja.
0: Doei. En dat was onze trouwe luisteraar, tante Loes van Capelle aan de IJssel. Tante Loes Dulder. Jacopulente. Ik zal het op zoek gaan naar het liedje van Casino. Jacopulente. We zijn benieuwd. Maar tot die tijd gaan we even naar Mr. Acola. En de troubadours met zijn Scapu Nama Segimeti, toch agua causa banara, sago suku drabe garo wasabi. Cola en de troubadours, Scapu Nama Segimeti.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte.

0: Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoed

0: transacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time, Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland, Sadra Bagadina Sozo. Jim Tori, Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona uno. Luku sa you can do. Mart, een status apart.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Café 5.

0: Zinsjare, een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: discount.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer vooral last van de dagelijkse files in Noord-Holland. Zoals de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam sta je 15 minuten in de file. Ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
1: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. 10 minuten vertraging tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.

0: doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen anderhalf, twee jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland ondervindt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En ook op de A9 richting Amstelveen beland je in de file en wel tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de ring A10 in de richting van Den Haag. Daar sta je even vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Halleluja, it's Monday.
5: Fantastisch weer dit.
6: Blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt jij zo moet?
9: Lekker.
10: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
11: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
7: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can
12: make my day. Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

we bar o di alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Ma we bar ook tu de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Ma ook tu Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, ma ook tu Desmasa e libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe desmassa en libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar oli. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar oli spesrutu ook to de biggest ma voor uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu oli. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar de roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zo af den de inwaji, zo af den de tap kantoro, zo af den de tap van bouteren. We bar odi en ulobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word to. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Gran Tangi. Gran Tangi. Radio De Leon zegt Gran Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Gran Tangi, Gran Tangi, Gran Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: This is the rhythm of Holy Spirit.

Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoor naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries Worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries Worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God that makes all things possible.
1: Glorie en eer geven aan God die alle dingen mogelijk gemaakt.
0: To God be that glory.
1: Aan God zij de heerlijkheid.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: Heavenly Father, we thank you for this platform.
1: Hemelse Vader, wij bedanken u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: And deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus' name, clear the airwaves.
1: In Jezus' naam, maak de golven vrij.
0: From all these attractions.
1: Van alle afleidingen.
0: Speak through us.
1: En spreek tot ons.
0: So that our wonderful listeners.
1: Zodat onze wonderbaarlijke luisteraars.
0: May feel your power.
1: Uw kracht mogen voelen.
0: And divine presence.
1: En goddelijke aanwezigheid.
0: Let our voices be vessels of faith.
1: Laat onze stemmen vaten zijn van geloof.
0: To bless the people today.
1: Om de mensen vandaag te zegenen.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Father, as we minister.
1: Vader, terwijl wij bedienen.
0: Heal the sick.
1: Genees de zieken.
0: Set the captives free.
1: Zet de gevangenen vrij.
0: Save the lost.
1: Red de verlorenen.
0: Manifest your power.
1: En manifesteer uw kracht.
0: And grant the heart desires of your people.
1: En geef ze hun harte verlangens.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus' wonderbaarlijke naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You are blessed.
1: U bent gezegend.
0: Wherever you are.
1: Waar u ook bent.
0: Receiving this message.
1: En deze boodschap ontvang.
0: God is ministering to you direct.
1: God bedient u meteen.
0: This is your channel of faith.
1: Dit is uw kanaal van geloof.
0: Say amen to that.
1: Zeg amen daarop.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That the Almighty God.
1: Dat de Almachtige God.
0: Have laid in my heart.
1: Gelegd heeft op mijn hart.
0: To bless you.
1: Om u te zegenen.
0: Is God's divine healing is the answer.
1: Is God zijn goddelijke genezing is het antwoord.
0: Yes.
1: Ja.
0: God's divine healing.
1: God zijn goddelijke genezing.
0: Is absolutely the answer.
1: Is absoluut het antwoord.
0: To every sickness.
1: Voor elke ziekte.
0: Disease.
1: Kwaal.
0: That men and women.
1: Dat mannen en vrouwen.
0: And everyone.
1: En een ieder.
0: Is suffering on it today.
1: Aan het lijden zijn hier op aarde.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: From the beginning of my ministry.
1: Vanaf het beginnen van mijn bediening.
0: The Lord directed me to preach on God's supernatural power.
1: Heeft God mij geleid om te prediken over zijn bovennatuurlijke kracht.
0: Miracles.
1: Zijn wonderen.
0: Healing.
1: Zijn genezing.
0: And deliverance.
1: En zijn bevrijding.
0: And without hesitation.
1: En zonder twijfelen.
0: I began to proclaim and demonstrate the supernatural power of God.
1: Begon ik te demonstreren en proclameren de bovennatuurlijke kracht van God.
0: Boldly and openly everywhere.
1: Vrijmoedig en openlijk overal.
0: As a result of that.
1: Als resultaat daarvan.
0: God has manifested his power.
1: Heeft God zijn kracht gemanifesteerd.
0: In my ministry with great healings.
1: In mijn bediening met grote genezingen.
0: And deliverances.
1: En bevrijdingen.
0: I have seen so many people.
1: Ik heb gezien waar zoveel mensen.
0: Being healed of cancer.
1: Genezen zijn van kanker.
0: Heart disease.
1: Van hartziektes.
0: Arthritis.
1: Van artritis.
0: AIDS.
1: AIDS.
0: Paralysis.
1: Verlammingen.
0: And many other type of sicknesses and diseases.
1: En vele andere soorten ziektes en kwalen.
0: The demon afflicted people have been delivered.
1: De demon die mensen aangeslagen heeft, is eruit gezet.
0: The people with addiction problems have been set free.
1: De mensen met verslavingsproblemen zijn vrijgezet.
0: Most of all, many have received favorable deliverance.
1: En het meeste van allen hebben velen een bevrijding ontvangen.
0: And have experienced salvation of their soul.
1: en hebben ervaring de redding van hun ziel.
0: To God I give the praise and glory.
1: Aan God geef ik de prijs en de heerlijkheid.
0: For the great and mighty things he has been doing.
1: Voor de grote en machtige dingen die hij aan het doen is.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: It is not the power of man.
1: Het is niet de kracht van de mens.
0: That anyone should boast.
1: Dat een ieder moet opscheppen.
0: It is God's divine favor.
1: Maar het is God, zijn goddelijke gunst.
0: And practical supernatural manifestation.
1: En zijn praktische bovennatuurlijke manifestatie.
0: To meet people to their need.
1: Om mensen tegemoet te komen tot hun noden.
0: To God I keep giving the glory and praise.
1: Aan God blijf ik de heerlijkheid en de prijs geven.
0: Beloved.
1: Geliefde,
0: you need to understand.
1: U moet begrijpen.
0: There are so many people.
1: Er zijn zoveel mensen.
0: That have been miraculously healed.
1: Die wonderbaarlijk genezen zijn.
0: And blessed.
1: En gezegend.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: This is beyond my personal imagination.
1: Dit is boven mijn eigen verbeeldingen.
0: The Lord gave me the power.
1: De Heer heeft mij de kracht gegeven.
0: And authority.
1: En de autoriteit.
0: Over all devils.
1: Over alle duivels.
0: And to heal all manner of sicknesses and diseases.
1: En om allerlei soorten ziektes en kwalen te genezen.
0: Many people are sick today.
1: Vele mensen zijn ziek vandaag.
0: Some are physically sick.
1: Anderen zijn lichamelijk
0: Some
1: ziek.
0: Some are mentally sick.
1: Anderen zijn mentaal.
0: Some are emotionally sick.
1: En sommigen zijn emotioneel ziek.
0: And they are not making any step of faith.
1: En ze maken geen enkele stap van geloof.
0: For their spiritual healing.
1: Voor hun geestelijke genezing.
0: God gave me this miracle working power.
1: God heeft mij deze wonderwerkende kracht gegeven.
0: To heal his people.
1: Om zijn volk te genezen.
0: The physical condition of people are worse today.
1: De lichamelijke toestand van mensen is erger vandaag.
0: Than during the time of the early church.
1: Dan gedurende de tijd van de eerste kerk.
0: There are more sickness.
1: Er zijn meer ziektes
0: and demonic attacks
1: en demonische aanvallen
0: in the world today
1: in de wereld vandaag
0: than ever before
1: dan ooit tevoren.
0: It is very essential for me.
1: Het is heel essentieel voor mij.
0: To let people know that Christ has already paid the price.
1: Om mensen te laten weten dat Christus al de prijs betaald heeft
0: for their healings.
1: Voor hun genezingen.
0: God's divine healing.
1: God zijn goddelijke genezing
0: is the answer.
1: Is het antwoord
0: to the sufferings
1: voor het lijden
0: of people
1: van mensen
0: with all type of sicknesses and diseases.
1: Met allerlei soorten ziekten en kwalen.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: I believe in the medical doctors.
1: Ik geloof in de medici.
0: I thank God for the advancement in medical science.
1: Ik dank God voor de vooruitgang in de medische wetenschap.
0: But where do you go when drugs and surgical operations cannot help you?
1: Maar waar ga je naartoe wanneer al de medicijnen en al de operaties u niet kunnen helpen?
0: Do you give up?
1: Geeft u op?
0: Or do you look up to the supernatural?
1: Of kijkt u op naar het bovennatuurlijke?
0: God is a miracle working God.
1: Want God is een wonderwerkende God.
0: God is the greatest healer.
1: God is de grootste genezer.
0: God's divine healing is the answer.
1: God zijn goddelijke genezing, dat is het antwoord.
0: There are so many sicknesses.
1: Er zijn zoveel ziektes.
0: And diseases.
1: En kwalen.
0: That is troubling people today.
1: Die mensen lastig vallen vandaag.
0: All over the world.
1: Over de gehele wereld.
0: So many people are sick.
1: Zoveel mensen zijn ziek.
0: And helpless.
1: En hulpeloos.
0: Many have even given up.

0: Vele hebben al opgegeven.
1: Many are not making any effort.
0: Vele maken geen moeite meer.
1: Towards God.
0: Naar God toe.
1: But are relying only on natural means.
0: Maar die vertrouwen alleen maar op het natuurlijke.
1: But today.
0: Maar vandaag.
1: I want you to look up to God.
0: Wil ik dat u opkijkt naar God.
1: And appropriate the mighty power of God.
0: En waardeer de machtige kracht van God.
1: Through the death of Jesus Christ on the cross.
0: Door de dood van Jezus Christus aan het kruis.
1: And the blood he shed for our redemption.
0: En het bloed die hij gegoten heeft voor onze bevrijding.
1: The miracle healing power of God.
0: De wonderwerkende kracht van God.
1: Is real.
0: Is echt.
1: And active.
0: En actief.
1: To heal every types of sickness and disease.
0: Om allerlei soorten ziektes en kwalen te genezen.
1: Jesus Christ paid the price.
0: Jezus Christus heeft de prijs betaald.
1: For your healing.
0: Voor uw genezing.
1: And deliverance.
0: En bevrijding.
1: Through the atonement on the cross.
0: Door het offer aan het kruishout.
1: I want you to turn from your dependency on natural means of healing and trust Jesus. Christ.
0: Ik wil dat u keert van uw natuurlijke afhankelijkheid en dat u zich keert naar Jezus Christus.
1: Put confidence in Jesus.
0: Zet vertrouwen in
1: Jezus. The Bible says, cast your burdens upon Jesus.
0: De Bijbel zegt, werp uw zorgen op Jezus.
1: For he cared for you.
0: Want hij zorgt voor
1: he u. Will heal you completely.
0: Hij zal u compleet genezen.
1: And you will enjoy good health on earth.
0: En u zult hier op aarde genieten van een goede gezondheid.
1: There is life.
0: Er is leven.
1: And power.
0: En kracht.
1: In the word of God.
0: In het woord van God.
1: This word of God you are hearing now.
0: Dit woord van God die je nu aan het horen bent.
1: Is full of healing energy.
0: Die zit vol met genezingsenergie.
1: Of the Almighty God.
0: Van de Almachtige God.
1: To penetrate into your body.
0: Om binnen te dringen in uw lichaam.
1: And mind.
0: En uw gedachten.
1: To heal you physically.
0: Om u lichamelijk te genezen.
1: Emotionally.
0: Emotioneel.
1: Mentally.
0: Mentaal.
1: And make you whole.
0: En u gezond te maken.
1: The word which I speak.
0: De woorden die ik spreek.
1: Is full of Holy Spirit power.
0: Die zitten vol met de kracht van de Heilige Geest.
1: And the supernatural medicine.
0: En bovennatuurlijke medicatie.
1: To heal and set you free.
0: Om u te genezen en u vrij te zetten.
1: Because God is a mighty healer.
0: Want God is een machtige genezer.
1: I want you to put off fear.
0: Ik wil dat u vrees afzet.
1: Doubt.
0: Twijfel.
1: And unbelief.
0: En ongeloof.
1: Because these are weapons that Satan uses.
0: Want dit zijn wapens die Satan gebruikt.
1: To keep you from taking step of faith.
0: Om u tegen te houden om een stap van geloof te zetten.
1: That are necessary for you to receive healing.
0: Die nodig is voor u om genezing te krijgen.
1: Are you ready to break through all fear and doubt?
0: Bent u gereed om door te breken elke ongeloof en twijfel?
1: To experience God's healing power in your life.
0: Om God zijn genezende kracht te ervaren in uw leven.
1: Fear.
0: Angst,
1: doubt,
0: twijfel
1: and unbelief
0: en ongeloof
1: will block you
0: die zullen u blokkeren
1: from reaching out to God,
0: zodat u zich niet kan uitstrekken naar God
1: and experience healing
0: en dat u genezing kan ervaren.
1: Today,
0: vandaag,
1: put your fear out your life.
0: Zet angst uit uw leven.
1: Cancel doubt in your mind.
0: Annuleer twijfel in uw gedachten.
1: Stop doubting.
0: Stop met twijfelen.
1: And start believing.
0: En begin met geloven.
1: That God is your healer.
0: Dat God uw genezer is.
1: And he will surely heal you.
0: En hij zal u zeker genezen.
1: God spoke to me.
0: God heeft tot mij gesproken.
1: To deliver this message to you now.
0: Om deze boodschap te brengen voor u.
1: It is time for you to receive the miracles that you need.
0: Het is tijd voor u om de wonderen te ontvangen die u nodig hebt.
1: I am not just preaching.
0: Ik ben niet gewoon aan het prediken.
1: And teaching about healing.
0: En leren over genezing.
1: Miracles and deliverance.
0: Wonderen en bevrijding.
1: But I am anointed by God.
0: Maar ik ben gezalfd door God.
1: With the Holy Ghost and with the power.
0: Met de Heilige Geest en kracht.
1: To help you get healed.
0: om u te helpen om te genezen.
1: Delivered.
0: Bevrijden.
1: And blessed.
0: En gezegend te
1: zijn. As you hear this message.
0: En als u deze boodschap hoort.
1: Receive

0: 20 die zegt.
1: He sent his word.
0: Hij zond zijn woord.
1: And healed them.
0: En genas ze.
1: And delivered them from their destructions.
0: En genas ze van hun vernietiging.
1: This word.
0: Dit woord.
1: Is your healing prescription.
0: Dat is uw genezende recept.
1: Come to New Anointing Ministries worldwide.
0: Kom naar de New Anointing Ministries worldwide.
1: With a believing heart.
0: Met een gelovig hart.
1: Look unto Jesus Christ.
0: En kijk op naar Jezus Christus.
1: Who shed his blood on the cross of Calvary.
0: Die zijn bloed heeft gegoten aan het kruishout van Golgotha.
1: And said it is finished.
0: En hij heeft gezegd, het is afgelopen.
1: The power of Satan over you is finished.
0: De kracht van Satan over u is afgelopen.
1: His weapon of destruction is finished.
0: Zijn wapen van vernietiging is afgelopen.
1: His sickness and diseases are finished.
0: Zijn ziektes en kwalen zijn afgelopen.
1: Come and receive healing.
0: Kom en ontvang uw genezing.
1: That divinely belongs to you.
0: Die goddelijk aan u toebehoren.
1: We will continue after a short break.
0: We zullen verder gaan na een korte pauze.
1: Remain tuned to this program.
0: Blijf luisteren naar deze programma.
1: And receive all the revelation God has for you.
0: En ontvang al de openbaringen die God voor u heeft.
1: Remain blessed.
0: Blijft u gezegend.
1: The Lord will continue after a short break.
0: Geliefde, we gaan verder na een korte pauze.
1: To God be the glory.
0: Aan God zij de Heer.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: This is the time to experience God's miraculous power in your life.
1: Dit is de tijd om God zijn wonderbare kracht te ervaren in uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige Geest.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: Bevrijding.
0: And miracles.
1: En wonderen.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Beloved, I want to use this very moment.
1: Geliefde, ik wil deze moment gebruiken.
0: To invite you.
1: Om u uit te nodigen.
0: To come and join us in our healing and deliverance services.
1: Om te komen en mee te doen met ons in onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Every Wednesdays and Fridays.
1: Elke woensdagen en vrijdag.
0: By 7:30 in the evening.
1: Om 7:30 avonds.
0: And on Sunday.
1: En op zondag.
0: By 12 in the afternoon.
1: 12:00 's middags.
0: Now is your appointed time.
1: Nu is het uw aangewezen tijd.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: To receive your blessings.
1: Om uw zegeningen te ontvangen.
0: All our programs are taking place in Cambridge Week number 97.
1: Al onze programma's vinden plaats in de Keienbergweg nummer 97.
0: The postcode is 1101.
1: De postcode is 1101.
0: GG.
1: GG.
0: Amsterdam Zuidoost.
1: Amsterdam Zuidoost.
0: It's very close to the arena.
1: En het is dicht bij de arena.
0: You can always call our telephone line.
1: U kunt altijd bellen op onze telefoon.
0: 06 84 55 55 13 94 94. I repeat the telephone number 06 06 84 55 55 13 94 94. Come and experience the glory of God in a new dimension.
1: Kom en ervaar de heerlijkheid van God op een nieuwe manier.
0: You can watch our TV program every Saturday by 10 in the morning.
1: Elke zaterdag om 10:00 's morgens kunt u kijken naar onze televisieprogramma's.
0: And the repeat broadcast every Sunday by 9 in the evening.
1: En 9:00 's avonds zondag is er herhaling.
0: All this is for you to experience Christ in the fullness.
1: Al deze dingen zijn voor u om Christus te ervaren in zijn volheid.
0: Beloved, I also want to use this very opportunity.
1: Geliefde, ik wil deze gebruik maken van deze gelegenheid.
0: To request you to give support to the gospel.
1: Om u te vragen om het evangelie te ondersteunen.
0: Each of you can give what you decided in your heart to give.
1: En ieder kan geven wat u op het hart hebt om te geven.
0: For God loves a cheerful giver.
1: Want God houdt van een blijmoedige gever.
0: It costs money to preach the gospel.
1: Het kost geld om het evangelie te prediken.
0: Through the radio.
1: Door de radio.
0: Through the TV.
1: Door de televisie.
0: And other programs.
1: En andere programma's.
0: Your generous gift today.
1: Uw vrijgevige gave vandaag.
0: Will help new anointing ministries worldwide.
1: Die zal de new anointing ministries worldwide helpen.
0: Fulfill the God-given vision of reaching the world for Jesus Christ.
1: Om de God gegeven visie te vervullen om de wereld te bereiken voor Jezus Christus.
0: Beloved, would you like to support us?
1: Geliefde, zou je het fijn vinden om ons te ondersteunen?
0: Then send your donations to Stichting New Anointing Ministries Worldwide.
1: Dan stuurt u ondersteuning naar de stichting New Anointing Ministries Worldwide.
0: Our account number is NL.
1: Onze rekeningnummer is NL
0: 58 ABNA 08 08 00 00 67 67 01 01 08 08. Please, I say it once again.
1: Nogmaals.
0: Our account number is NL.
1: De rekeningnummer is NL
0: 58 58 ABNA 08 00 00 67 67 01 01 08 08. Give, it shall be given back to you.
1: geef, het zal u teruggegeven
0: Our
1: worden.
0: Our God is a blessing God.
1: Want onze God is een God die zegent.
0: You will never lose your reward.
1: U zal nooit uw beloning verliezen.
0: When you support good work.
1: Als u goede werken ondersteunt.
0: In the kingdom of God.
1: In het koninkrijk van God.
0: Beloved, the message I have been delivering to you today is.
1: Geliefde, de boodschap die ik aan u over aan het brengen vandaag is.
0: God's divine healing is the answer.
1: God, zijn goddelijke genezing is het antwoord.
0: Start to believe.
1: Begin te geloven.
0: That God has a miracle in your life.
1: Dat God een wonder heeft in uw leven.
0: You need to make a step of faith.
1: U moet wel een stap van geloof zetten.
0: To ask God to heal you.
1: Om God te vragen u te genezen.
0: Of every sickness.
1: Van elke ziekte.
0: Of every disease.
1: Van elke kwaal.
0: What we are doing.
1: Wat wij aan het doen zijn.
0: Is a faith healing.
1: Is een geloofgenezing.
0: That's why you need to come with a believing heart.
1: En daarom moet u komen met een gelovig hart.
0: Without faith.
1: Want zonder geloof.
0: It is impossible to please God.
1: Is het onmogelijk om God te behagen.
0: He who comes to God.
1: Want zij die tot God komen.
0: Must believe.
1: Moeten geloven.
0: That God is.
1: Dat God is.
0: A rewarder.
1: Een beloner.
0: Of them that diligently seek him.
1: Voor diegenen die hem ernstig zoeken.
0: Come like the centurion in the Bible.
1: Kom zoals de centurion in de Bijbel.
0: In Matthew chapter 8 verse 8.
1: In Matthäus 8 vers 8.
0: We read the story of the centurion.
1: Dan lezen wij het verhaal van de hoofdman.
0: It says the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof.
1: En de centurion zei van Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt.
0: But speak the word only.
1: Maar spreek uw woord alleen.
0: And my servant shall be healed.
1: En mijn dienstknecht zal genezen.
0: Beloved, this Roman centurion.
1: Geliefde, deze Romeinse hoofdman.
0: In the book of Matthew chapter 8.
1: In het boek van Matthäus hoofdstuk 8.
0: Shows us that nature.
1: Dat laat ons zien dat natuur
0: and the kind of faith
1: en het soort geloof
0: that gets quick result.
1: Die goede resultaten krijgen.
0: He believed in Jesus.
1: Hij geloofde in Jezus.
0: As well as in his word.
1: Net zoals in het woord.
0: He recognized that Jesus has the power.
1: Hij erkende dat Jezus de kracht had
0: to heal his servant.
1: Om zijn dienstknecht te genezen.
0: Regardless of the distance.
1: Ongeacht de afstand.
0: Now in this end time.
1: Nu in deze endtijd.
0: Sickness is so much.
1: Is er zoveel ziekte.
0: Disease is so much.
1: Kwalen zijn er zoveel.
0: And the sufferings are much.
1: En het lijden nog meer.
0: The only deliverance power.
1: De enige bevrijdingskracht.
0: Is through the blood of Jesus Christ.
1: Is door het bloed van Jezus Christus.
0: The only healing hope.
1: De enige genezingshoop.
0: Is through the Holy Spirit.
1: Is door de Heilige Geest.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Men and women will be healed.
1: Zullen mannen en vrouwen genezen worden.
0: God's power is flowing.
1: Want Gods kracht die stroomt.
0: Healing is flowing.
1: Genezing stroomt.
0: Every moment of the day.
1: Elk moment van de dag.
0: But do you have the faith?
1: Maar hebt u wel het geloof?
0: To possess it.
1: Om het te bezitten.
0: To receive it.
1: Om het te ontvangen.
0: This is the answer.
1: En dit is het antwoord.
0: You need faith.
1: U hebt geloof nodig.
0: That Jesus is the answer.
1: Dat Jezus het antwoord is.
0: The woman of issue of blood had the faith.
1: Die bloedvloeiende vrouw die had geloof.
0: The Roman centurion had the faith.
1: Die Romeinse hoofdman die had geloof.
0: The blind Bartimaeus had the faith.
1: De blinde Bartimaeus die had geloof.
0: They all had the faith.
1: Ze hadden allemaal geloof.
0: Their faith was a wonderful vessel.
1: En hun geloof was een wonderbaarlijke vat.
0: A tool God used.
1: En een gereedschap die God gebruikte.
0: To release anointing in their lives.
1: Om salving vrij te maken in hun leven.
0: They were all healed.
1: Ze waren allemaal genezen.
0: Beloved, in our healing and deliverance service.
1: Geliefde, in onze genezing en bevrijdingsdienst.
0: We are manifesting the really faith of God.
1: Daar manifesteren wij het echte geloof van God.
0: And really healings and miracles are happening.
1: En echte geloof en wonderen gebeurt.
0: I have been given a spiritual instruction.

0: Mij is geestelijke instructie gegeven.
1: To anoint the sick with oil.
0: Om de zieken te genezen met olie.
1: Which represent the Holy Spirit.
0: Die de Heilige Geest vertegenwoordigt.
1: As I pray for the sick.
0: En als ik bid voor de zieken.
1: And anoint them.
0: En ze zalf.
1: With oil.
0: Met olie.
1: They experience healing.
0: Dan ervaren ze genezing.
1: They experience the touch of God.
0: Ze ervaren de aanraking van
1: they
0: God.
1: They experience the presence of God.
0: Ze ervaren de aanwezigheid van God.
1: And they believe.
0: En ze geloven.
1: That God is in our midst.
0: Dat God in ons midden is.
1: The Bible says, "Where two or three gather in His name."
0: De Bijbel zegt waar twee of drie gegaderd zijn in Zijn naam.
1: He is with them.
0: Daar is Hij met hun.
1: God is always with us.
0: God is altijd met ons.
1: And this is why people are getting healed.
0: En daarom worden mensen genezen.
1: Getting delivered.
0: Ze raken bevrijd.
1: Getting blessed.
0: Ze worden gezegend.
1: Getting baptized in the Holy Ghost.
0: Ze worden gedoopt in de Heilige
1: and
0: Geest.
1: These are free of charge.
0: En dit is allemaal gratis.
1: You can experience God.
0: U kunt God ervaren.
1: In a new dimension.
0: Op een nieuwe manier.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: Because of the regular presence of God.
0: Vanwege de regelmatige aanwezigheid
1: to
0: van God.
1: To heal and to save.
0: Om te genezen en te redden.
1: Those who trust in Him.
0: Diegenen die op Hem vertrouwen.
1: Beloved, now is your time.
0: Geliefde, nu is uw tijd.
1: To let God manifest His healing power upon your life.
0: Om God Zijn genezingskracht te manifesteren in uw leven.
1: And upon your loved ones.
0: En op uw geliefdes.
1: Things will happen in your life.
0: Dingen zullen gebeuren in uw leven.
1: God has revealed to me.
0: En God heeft aan mij openbaar.
1: That He wants to heal you.
0: Dat Hij u wil genezen.
1: Completely and totally.
0: Compleet en totaal.
1: He wants to renew your life.
0: Hij wil uw leven vernieuwen.
1: You should expect.
0: U moet verwachten.
1: Healing in your life.
0: Genezing in uw leven.
1: You should expect.
0: U moet verwachten.
1: That God will minister to you.
0: Dat God aan u zal bedienen.
1: By hearing this message.
0: Door deze boodschap te horen.
1: Get ready for your miracle. To God be the glory.
0: Aan God zij de Heer.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Beloved.
2: Believe
1: there's you. Something you have to do.
2: Het is iets wat u moet
1: copy
2: doen.
1: This message.
2: Kopieer
1: send
2: deze
1: your friends.
2: En send
1: to everybody.
2: Send aan
1: invite as many people as possible.
2: En nodig uit zoveel mensen
1: to come to my meetings.
2: Om te komen naar mijn bijeenkomsten.
1: God bless you.
2: God zegen u allen.
3: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: Boston, want Bahamas News.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend

0: dat hij de vader was van Clement, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clement tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er twee rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
7: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB? Persoonsgebonden budget. Zonder stress. Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis, voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
8: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
9: Dit is de stem van Ellen Nogubux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezig. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkli. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger. Van de maand augustus, Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yub sabi dat no de je arki Radio De Leon. Top mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misatak walosma e arki, a radio no de. Walosma e roko ina bouw, in de tuin, isabi. Bruyano de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.

luisteraars, stondje aan Radio Odyssey. Want na one things, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat komt abo eens ding. Een kantakke overal, na ons man ook kantak. Hey, we stop you of zo. Een abo eens zijn in dat belangrijk in een communicatie.

0: Radio De Leon in gesprek met een hele bijzondere advocaat. Nederland heeft heel veel advocaten, maar deze is bijzonder. Ik praat vandaag met een advocaat, is het professor, dokter, maar goed, ik zal de vraag op het juiste vermelden. In elk geval advocaat Lisbeth Zegveld en wij praten met haar vanwege het AOW-gat debakel. Welkom in de uitzending, Lisbeth.
1: Dankjewel.
0: Voor de juiste vermelding van jouw naam.
1: Ja, voor de advocatuur is altijd meester belangrijk. De meesterstitel is nodig voor advocaten. Maar ik werk daarnaast ook aan de universiteit. En daar komt die professorstitel vandaan. Okay. En dokter komt voort uit de promotie die je daarvoor doet. Dus die titels hangen eigenlijk heel erg aan de academische achtergrond. Dus meester Zegveld is over het algemeen de aanspreektitel in de advocatuur.
0: Maar ik mag vandaag Lisbeth.
1: Je mag het zeker. Ja, oh zeker. Ja.
0: Lisbeth, jij bent op dit moment bezig met het AOW-vraagstuk. De organisatie Stichting Hoop heeft je benaderd. Om te kijken van, daar is een AOW-gat. En de overheid komt er steeds mee weg.
1: Ja.
0: En de stichting onder mijn leiding heeft jou benaderd om te kijken van, Lisbeth, kun je ons helpen om het op een andere manier aan te pakken? Maar hoe ben jij in contact gekomen met Stichting Hoop?
1: Jullie hebben al sinds jaren eigenlijk ge-emaild met de vraag om hier iets aan te doen. En wij hebben steeds er globaal naar gekeken en gezegd, ja, de bestuursrechter heeft hierover beslist. Daar is een eindoordeel gegeven en wij kunnen dus er niet zoveel mee. Met name al die uitspraken die al gedaan waren. Dus we hebben steeds nee gezegd tegen jullie. Godfried van Amt was ook heel actief daarin. En toen kwamen op een gegeven moment de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. En toen heb ik die zaak er nog eens bijgepakt. En hebben we nog eens een keer met elkaar gepraat. En toen dacht ik, moet je dit hele vraagstuk niet veel breder bekijken? Moet je dit niet individueel per besluit om de AOW-tekorten bekijken? Maar moet je niet het verband zien tussen het slavernijverleden en die korting? En dat zijn we gaan onderzoeken. En daar is uiteindelijk een processtuk uitgerold.
0: Okay.
1: Voor jullie en voor individuelen.
0: Ja, want even voor de luisteraar, de Stichting Hoop staat voor het overkoppelend orgaan bestrijding AOW-gat. En we zijn inderdaad al jaren bezig om bewegingen te krijgen dat het AOW-gat gerepareerd moet worden. Nou is het zo, Lisbeth, dat je een brief hebt gestuurd naar de Sociale Verzekeringsbank en naar het ministerie van Sociale Zaken. Wat staat er in die brief?
1: En Binnenlandse Zaken als ministerie dat vroeger over de koloniën ging. In die brief staat dat het AOW-gat discriminatorisch, dat het racistisch is en dat er sprake is van institutioneel discriminatiebeleid. Dat de staat daarvoor verantwoordelijk is en dat ze dat discriminatorenbeleid moeten stoppen. En het argument wat we daarvoor hebben gepresenteerd aan de staat is, luister, de hele sociale verzekeringswetgeving, AOW-wetgeving, de algemene ouderdomswetgeving, die stamt uit de tijd dat Suriname

0: kolonie nog was van Nederland. En die wetgeving die is ook dus gestoeld op concepten, op begrippen, op visie van een verhouding tussen Nederland en Suriname die niet gelijk was. Dus de beslissing om te zeggen je moet op Nederlands grondgebied wonen om AOW te krijgen, komt ook voort uit die afhankelijkheid van Suriname toen nog van Nederland. Dus die wetgeving is niet neutraal tot stand gekomen. En wij zeggen dus, als je vandaag die wetgeving zou maken in zo'n situatie, zou je dat gelijk trekken, zou je dat onderscheid nooit meer mogen maken. En wat we fout doen, naar mijn idee, de bestuursrechters en de Nederlandse overheid, is om dat koloniale slavernijverleden niet mee te nemen bij de beoordeling van dat korte van die AOW. En dat korte, dat gaat er dan dus over dat mensen die in Suriname woonden voor 1975 beslisten. We willen uiteindelijk toch in Nederland komen wonen, in het Nederlandse grondgebied komen wonen. Dat die worden gekort voor het stukje dat ze in Suriname woonden, stuk of stukje. Dus op die manier wordt in één koninkrijk een onderscheid gemaakt tussen het Surinaamse grondgebied en het Nederlandse grondgebied, terwijl het allemaal onder één paraplu zat. Niet eventjes, maar 3 eeuwen.
1: Ja.
0: En daar moet je uiteindelijk je verantwoordelijkheid voor nemen. Je kunt niet een land 3 eeuwen uitbuiten om vervolgens te zeggen, als mensen 65 worden, het spijt me verschrikkelijk, maar we gaan u niet in uw ouderdomspensioen ondersteunen.
1: Ja, nou zegt men, Suriname was zelf verantwoordelijk voor de AOW.
0: Het is geen onderwerp van gesprek geweest. De AOW is tot stand gekomen in 1957. In 1954 is het statuut tot stand gekomen tussen Nederland en Suriname, waar Suriname enige zelfstandigheid kreeg, in enige mate onafhankelijk werd, maar niet volledig. Die twee processen, 1954 en 1957, die hebben zich parallel voltrokken en die hebben elkaar helemaal niet geraakt. Dus als jij tegen, laten we zeggen, een kind zegt, nou, je bent morgen volwassen en ik stop nu alle toelagen, ga jij per morgen je eigen dingen regelen, dan weet je dus dat een kind, als dat dan geen dak heeft en geen, dat dus niet lukt. Dus ja. Als je zegt, u bent nu in één keer tegen Suriname, u kunt een aantal dingen zelf gaan regelen, je bespreekt niet wat, dan komt er dus in Suriname geen regeling tot stand, want het was geen onderwerp. Aan Suriname is dat ook nooit voorgelegd. En in Nederland regelen we de dag erop de AOW-wetgeving. En maken we dus, terwijl je weet dat mensen uiteindelijk ook naar Nederlands grondgebied kunnen komen, want het was één rijk. En die zijn dus ook gekomen. Dus het zijn twee parallele processen geweest. En Nederland had de verantwoordelijkheid om, gezien het vrij reizen, om ook voor Surinamers die naar Nederland kwamen, dat wel toch te regelen. Dus ze hebben een beetje, ja, ze gebruiken het statuut als een excuus. En ze gebruiken ook de woorden in de AOW-wet die daar zijn ingekomen, van ingezetenschap, het Europese deel van het Koninkrijk, die gebruiken ze allemaal in hun voordeel, wetende dat Suriname het niet regelt, kon regelen en ook niet regelde, dat waren gewoon feiten. En de mensen zelf naar Nederland zouden komen en met een enorm gat zouden zitten. Met die wetenschap had Nederland daar gewoon voor moeten zorgen.
1: En nou zegt men ook, Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden. Dus dit had ook een punt vanuit de Surinaamse onderhandelaars op tafel kunnen gebracht worden om te praten van, jongens, hoe regelen we dat van de AOW?
0: Ja.
1: Nou,
0: wat ons is opgevallen is dat er gewoon nooit over is gesproken. We hebben het goed voor onszelf geregeld. En als je iets niet bespreekt, kun je ook geen bezwaar opwerpen. Dus dat is een manier van handelen waar ik ook al grote moeite mee heb. Want als jij voorziet, en Nederland voorzag het, dat dit een probleem zou worden, dan moet je het op tafel leggen. Weet jij wel wat er gaat gebeuren voor jouw bevolking die naar Nederland komt als er 65 zijn? Bent u daarop voorbereid? Zijn de mensen daarop voorbereid? Niemand is daarop voorbereid. Nederland heeft de Surinaamse Nederlanders niet op voorbereid, als individuen niet. Ze hebben Suriname er ook niet op voorbereid. Dus ja, iemand die je blind houdt, hoe kan je daar een gesprek mee voeren?
1: En het feit dus dat men zegt, ja, Suriname had het zelf moeten regelen,

0: worden. En uiteindelijk liet Suriname het afwezen omdat ze het niet konden, niet wilden, whatever. Dat was niet het verhaal. Het verhaal is, uit respect hebben we gezegd, dit is het statuut. Dit wordt van Suriname niet benoemd wat dat dan precies is. Niet dat daar nou AOW in zat, maar eigenlijk is het een stuk van Suriname, whatever it may be. En defensie, buitenlands beleid, alles wat met diplomatie en met Nederlandse harde belangen te maken had, dat wordt Nederlands belang. Dus het is...
1: Maar wat zijn de argumenten van Nederland? Is Nederland bang om dit te herstellen? Vanwege, is dit te maken met financiën? Want dat denk ik niet. Ik bedoel, er gaat zoveel miljarden...
0: 1,9 miljard zou het kosten als Nederland dit oplost.
1: 1,9 miljard?
0: Ja, zou dit kunnen kosten. Ja. Dat zou makkelijk kunnen.
1: Waarom gaat Nederland dat niet doen?
0: Nou, ik denk...
1: Is het best deze kwestie?
0: Er zijn allemaal schijnargumenten dat als ze het nu voor de Surinaamse Nederland zouden doen, dan moeten ook Turken en Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen, die ook een AOW gehad hebben.
1: Maar die zitten niet in het... geen onderdeel van de komende.
0: Daarom. Dus dat argument, dat zijn toch appels en peren.
1: Ja.
0: Maar dat wordt dan een beetje voor het gemak zo even geroepen. Hè? Dan doe je altijd weer ja, maar als. En dan gaan
1: dit argument is toenmalige... staatssecretaris van Sociale Zaken, Ahmed Abou-Talib, ook gebruikt in de discussie met ons.
0: Ja.
1: Maar ja, als we het voor jullie repareren, moeten we het ook voor de Turken en de Marokkanen doen.
0: Kijk, het gaat voor een deel over geld. Want een AOW-gat leidt tot armoede leiden. Dus het gaat, en iedereen heeft recht op zijn geld. Dus natuurlijk gaat het over geld, concreet. Maar het gaat in de kern hier over discriminatie. Dat mensen die allemaal onderdanen zijn van Nederland, allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, uiteindelijk worden verschillend worden behandeld op basis van huidskleur. Op basis van ras. Dat is het. Het is natuurlijk gewoon, uiteindelijk is het racisme. Het is één volk.
1: Ja.
0: En dan kun je daar met juridische begrippen over ingezeten, het Europese deel van dit, kun je natuurlijk allemaal, juridisch kun je met taal alles creëren. Maar iedereen voelt dat het niet eerlijk is. En dat geldt voor toen de Surinaamse Nederlanders naar Nederland kwamen voor 1975, reisden ze binnen eigen land.
1: Ja.
0: Turken en Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen voor werk, kunnen ook een armoedeprobleem hebben, kunnen ook met een gat daartegen aanlopen. Maar die gingen wel, die emigreerden. Die gingen naar een ander land toe, voor werk. Dat is heel wat anders dan dat je...
1: Een onderdeel was.
0: Nederlands onderwijs. Nederlandse taal, Nederlandse overheid. Het hele Surinaamse volk is nu voor een groot deel door Nederland daar gecreëerd. Nederland draagt gewoon tot 75 voor een heel groot deel van de verantwoordelijkheid voor het volk en voor het land.
1: Ja. Zijn er al reacties binnengekomen over de brief die is gestuurd over het AOW-gat? Aan de ministeries en aan de sociale verzekeringsbank.
0: We hebben het 4 augustus verzonden aan de Nederlandse overheid. En we hebben gezegd graag uw reactie binnen 2 weken. En anders zullen we overgaan tot dagvaarden. We hebben nog geen reactie, die zal komen. Misschien niet binnen 2 weken, maar op enig moment. Ik verwacht daar niet zoveel van, omdat hier een praktijk aan de grondslag ligt die gewoon... Ja, sinds 1975 natuurlijk al aan de gang is.
1: Ja.
0: Dus het bouwt, het is op een gegeven moment wordt iets normaal tussen aanhalingstekens, omdat het al zo lang zo is. En als je vraagt waarom doet Nederland hier niks aan, dat komt omdat denk ik ook rechter na rechter steeds heeft gezegd: het is goed zo. Bestuursrechters, steeds in individuele zaken. En er komen wel mooie woorden met excuses en de punt en de komma. Maar doordenken hoe dat in de praktijk nou precies uitpakt, dat vraagt een visie en een betrokkenheid. In institutionele zin, in de zin van hoe functioneert het systeem nou in Nederland.
1: Ja.
0: En die is gewoon nooit van de grond gekomen. Dus ik verwacht niet zoveel van die brief. Uiteindelijk wordt het een civiele procedure. En dan gaan we het dus hebben over het argument of uiteindelijk het AOW-gat een vorm van discriminatie is.
1: Ja, een heel gevoelig punt voor de overheid, want die willen niet beticht op worden van eventuele discriminatie of racisme.
0: Nee.
1: Maar de feiten zijn, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik weet niet of het handig is om te zeggen wat de sterke punten en de zwakke punten zijn in dit proces.

0: Maar als we het hebben over positieve ontwikkeling, wat voor tips zou u de Nederlandse overheid kunnen meegeven voor jongens? Repareer dat nog een keer. Het kost je 1,9 miljard en je hebt zoveel gezegd rondom het crisis van de slavernij. Maak dat in één keer goed.
1: Nou, ik denk, die excuses, die hebben iets in gang gezet. Dat is natuurlijk met een voorbereiding gekomen, dat heeft geleid tot excuses. Maar het ontwikkelen van een visie, hoe dat zich dan, hoe dat uitpakt in een land voor mensen, dat vraagt tijd. Dat vraagt ook zaken als deze, om te zien, oh, verdomd, zo gaat dat. En die kans geven we nu om het verband te leggen tussen de comma en de praktijk op de grond. En dat kan die zaak ook een handreiking zijn van, nou, dit is één van de manieren om van de comma misschien op dit vlak wel een punt te maken.
0: Dus eigenlijk zeg je, Elisabeth, dat de overheid deze kans moet aangrijpen,
1: ja,
0: om het goed te maken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Wauw.
1: Ja, en ik denk, dat is dus, nogmaals, dat is betalen, maar dat is niet alleen. Dat is meer dan dat. Het is ook erkenning. We waren ooit één en we behandelen dus mensen op een gelijke manier. Ja. Dat is het fundamentele argument in deze zaak.
0: Beste luisteraars, ik praat dus hier bij Radio De Leon met meester Lisbeth Zegveld, die een hele zware, maar een hele mooie case op zich heeft genomen namens haar praktijk, Pratenum d'Oliveira, om het AOW-vraagstuk klinkklaar helder op de agenda te plaatsen. Zowel binnen de advocatuur, maar ook bij de overheid. Nou is het zo, Lisbeth, dat de overheid kan zeggen, we houden voet bij stuk.
1: Dat gaan ze zeker doen voorlopig.
0: Dat gaan ze doen.
1: Ik ken ze
0: maar wat voor argumenten kunnen ze daarbij gebruiken?
1: Nou, de bestuursrechtspraak, die heeft steeds gezegd, luister, in de wet staat, je moet ingezetene zijn van het Rijk. En uit een ander wetje, een belastingwetje, blijkt dan dat Rijk het Europese deel van het Rijk is.
0: Ja.
1: Nou, en dat knoop je dan aan elkaar. En dan ben je uiteindelijk alleen maar gerechtigd voor AOW als je ingezeten bent van het Europese deel. Maar dat is dus een hele formalistische toepassing van regeltjes die hele context negeert. En individuele mensen bij de bestuursrechter zijn niet, die hebben dat wel gezegd, een beetje meer en een beetje minder, maar dat zijn steeds individuen. Dus nu moet de staat dat verband gaan zien. Voorlopig gaan ze gewoon zeggen, de bestuursrechter heeft beslist. En wij kijken gewoon naar de wet en die voeren we uit. En de rechter mag ook niks anders dan de wet uitvoeren. Dus ik denk dat ze zullen hopen dat ze dan die zaak winnen. En misschien dat ze dan nog eens een keer een gebaar maken, zoiets. Ik denk dat ze dat visualiseren. De staat is niet de beste in visie. Terwijl je zou denken dat met de punt en de komma, dat schreeuwt om een visie. En dit is de kans. Dus je zou het oprecht hopen dat we niet dit hoeven te.
0: Dus eigenlijk help je de overheid om dit te corrigeren.
1: Ja, als ze het principiële punt erachter willen zien.
0: Ja. Maar die 1,9 miljard is peanuts voor de Nederlandse overheid.
1: Ja. Ja, bovendien, het is niet 1,9 miljard wat je naar in één persoon sluit. Het gaat over 39.000 Surinaamse Nederlanders. Dus het gaat over, ja, dus het gaat over per persoon. Is het een heel fair bedrag.
0: Ja.
1: Gewoon het letterlijke AOW-gat natuurlijk.
0: Ja. Hoe lang kan zo'n proces duren? Nou zijn we al een hele tijd met meester Lisbeth in gesprek. Maar hoe lang kan nu de brief is gestuurd naar de ministeries en aan de Sociale Verzekeringsbank, hoe lang kan zo'n proces duren?
1: Langer dan dit gesprek. Heel lang. Ja. De eerste vraag is de civiele rechter dadelijk bevoegd? Want meestal is het zo, als de bestuursrechter heeft beslist, dan stopt het daar. Dus het eerste debat gaat over, mag de civiele rechter zich hierover uitlaten? Als we dat, jij hebt het zelf al een paar keer gezegd, het is geen eenvoudige zaak. Als we die stap winnen, dan moet het over de inhoud gaan hebben. Ja, ik denk je hebt de eerste aanleg hoger beroep en dan cassatie. Eerste aanleg, vanaf nu, anderhalf jaar, schat ik zo in, 15 maanden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want wij hebben een dagvaarding nu bijna klaar. Die zou er ergens in september wel de deur uit moeten. Dan krijgt de staat tijd om te antwoorden schriftelijk. De rechtbank, er zijn wat procedures voor medevereisten bij de rechtbank. En dan krijg je uiteindelijk een zitting. En de rechtbank, ja, dat wordt allemaal een beetje op wat langer. Ja, dat is gewoon nooit morgen. Dat is een heel groot deel schriftelijk, dan één keer een zitting. Maar het fantastisch zou zijn als zoveel mogelijk mensen zouden komen.
0: Dat gaan wij vanuit de stichting op organiseren.
1: Ja.
0: Wanneer deze zaak inderdaad
1: ja.
0: aan de orde komt.
1: Ja.
0: Dat er veel mensen aanwezig
1: ja.
0: zijn.
1: En maar vooral je... ook mensen met een... want ik zei 39.000 mensen met een AOW gehad. De grootste armoedeprobleem is ook met de mensen met het grootste AOW gehad. Want die worden natuurlijk het meest gekort. Dus ook aan mensen die voor een aantal jaar niet hebben opgebouwd in Suriname. Omdat ze daar woonden in leeftijd 15 tot 65.
0: Ja.
1: Die mensen ook heel nadrukkelijk tegen. Volg de zitting. Kom. Deel uw verhaal ook. We spraken van de week een mevrouw die was... Wij spreken gisteren politieagenten in het Surinaamse deel van het Koninkrijk. Komt naar Nederland in 1971. Wordt zij de volgende dag weer. Gaat verder als politieambtenaar. En haar hele AOW valt gewoon weg in die periode.
0: Ja,
1: en haar buurvrouw, vrouwen die nooit hebben gewerkt. De Nederlands-Nederlandse buurvrouwen. Die krijgen een volledige AOW.
0: Ja.
1: En dat voelt niet eerlijk.
0: Ja.
1: En bij sommige mensen gaat dat over veel geld.
0: Ja, want we hebben echt heel veel steun gehad de afgelopen jaren vanuit de Surinaamse gemeenschap. Mensen zijn massaal op onze bijeenkomsten geweest. En we hebben ons massaal gesteund. Ik heb het gezien laatst ook nog met die bijeenkomsten
1: ja.
0: hier. Dat er heel veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep. Dus wij gaan vanuit de stichting ook de mensen mobiliseren. Om zoveel mogelijk de zaak te blijven steunen.
1: Ja.
0: Het is wel zo wat je aangeeft, heel veel mensen lijden echt armoede.
1: Ja.
0: En weet je, er is een probleem, want mensen kunnen aanspraak maken op die AIO, de aanvulling op het inkomen van de ouder. Maar het heeft ook zijn beperkingen.
1: Ja.
0: Want het is in principe een bijstandswet.
1: Ja.
0: En er zijn beperkingen zoals, je mag maar maximaal 3 maanden met behoud van die AIO naar het buitenland. En Surinamers willen graag in de winterperiode
1: ja.
0: naar Suriname, maar
1: ja.
0: niet voor 3 maanden.
1: Nee.
0: Die willen echt voor langere tijd. Want
1: ja.
0: hier zitten ze gewoon in huis.
1: Ja.
0: En daarnaast, je wil het niet geloven, maar de mensen lijden echt heel veel armoede. En wat er ook nog speelt, kijk, wij zijn sociale mensen, de Surinamse gemeenschap. Dus als iemand een probleem ergens heeft, of die heeft ruimte nodig, dan, en je hebt een kamer, dan zeg je, oké, je kunt bij mij blijven.
1: Ja.
0: Het gevolg daarvan is, de persoon moet een adres hebben waar hij zich in geschreven staat.
1: Ja.
0: Waar hij in geschreven staat. Nou, dat in praktijk blijkt dat dan ook weer die korting plaatsvindt op het inkomen van de mensen,
1: ja.
0: van de AIO.
1: Ja. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: het is niet te verstrengelen.
1: Het is gewoon niet gelijk te stellen met een eigen recht op eigen AOW.
0: Ja.
1: Het is niet eerlijk, maar het is ook afhankelijk van allerlei bureaucratische regels die maken dat het nooit gelijk staat aan ouderdomspensioen.
0: Ja.
1: En daar maak je gewoon aanspraak op zonder u mag niet naar links gaan, u mag niet naar rechts gaan, u mag geen dossiers hebben, u mag... Het is gewoon een recht waar iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht
0: ja.
1: wat je nou doet en hoe je je dagen inricht.
0: Ja.
1: Alleen Surinaamse Nederlanders worden daar niet gelijk in behandeld.
0: Ja. Is er contact met de advocatuur in Suriname over dit onderwerp?
1: Nee. En het is ook zo dat we deze zaak dus doen voor de mensen, kunnen doen voor de mensen die voor 75 naar Nederland zijn gekomen. Dus we kunnen het niet doen voor de mensen die hebben beslist voor 75. We blijven in Suriname.
0: Dat is misschien een misverstand, want de mensen ja. zeggen, wij hebben niet besloten, het is voor ons beslist.
1: Is dat zo?
0: Ja, in 1975... zij die geld hadden, konden naar Suriname komen.
1: In Nederland komen.
0: Ja.
1: ja,
0: maar heel veel mensen hadden het geld niet.
1: Nee.
0: Dus in principe is er voor de mensen ja. besloten, ja, je hoort vanaf
1: ja.
0: 25 november 1975 Suriname met alle gevolgen van die.
1: Ja, ja, ja. Dat wist ik helemaal niet eens. Het is wel een ander probleem, dus daar kun je ook over, een gesprek over hebben.

0: maar dat is een... Dat heeft veel meer gevolgen gehad dan alleen het AOW gehad. Echt heel veel.
1: Kijk, wij hebben vanuit Hoop wel contact met een paar advocaten in Suriname. Maar niet als zodanig dat ze ook een proces aan het starten zijn. Het is meer kijken van jongens, wat kunnen we elkaar juridisch adviseren?
0: Ja. Maar ja, goed, kijk, als de zaak tegen de Nederlandse overheid is gericht, dan heb je uiteindelijk mensen nodig die in Nederlands kunnen procederen. Dus dan kom je toch uit bij Nederlandse advocaten. Of Surinaams Nederlandse advocaten, waar mensen hier in ieder geval bevoegdheid hebben om op te treden. En we hebben dus best wel een harde knip gezet tussen 75. Of mensen daar nou uit vrije wil zijn gebleven of niet. Dat is ook een heel belangrijk iets. Maar dat onderwerp van de zaak is dus dat op Nederlands grondgebied op dit moment en al langere tijd dus mensen samenleven met allemaal Nederlandse nationaliteit die niet gelijk behandeld worden. En die zijn hier buren van elkaar. En dat is een probleem. En de mensen die in Suriname zijn gebleven, terecht of onterecht of tegen wil. Maar dat zijn nu ten opzichte van de mensen in Nederland andere groepen mensen. Daar kun je van alles van vinden, maar wij vinden dat een relevant onderscheid.
1: Ja.
0: Dat discriminatie gaat uiteindelijk natuurlijk over gevallen die gelijk zijn, worden verschillend behandeld. En voor de mensen die in Suriname zijn gebleven, is de situatie niet gelijk meer.
1: Ja, oké. Dat betekent dus dat in deze case je op dit moment vanuit de advocatuur hard maakt voor de mensen die voor 75 naar Nederland zijn gekomen.
0: En een AOW gehad hebben.
1: Ja,
0: dus,
1: een AOW gehad hebben.
0: Ja.
1: Oké, nou is het ook zo, Lisbeth, dat hier in Nederland men niet direct moe is, maar men heeft zoiets van, het gaat jullie toch niet lukken. Mm. Want er zijn al zoveel rechtszaken geweest. Kun je even aan de mensen uitleggen wat het verschil was tussen de voorgaande rechtspraken en deze? Je hebt het al niet uitgelegd, maar het concrete verschil tussen al die andere rechtspraken waar er geen gelijk is gegeven en deze rechtspraak en deze rechtszaak.
0: Die andere rechtspraken die waren dus bij de bestuursrechter en die waren steeds gebaseerd op een individueel besluit van de sociale verzekeringsbank. Beste meneer, mevrouw, u bent nu 65 geworden. Uw AOW wordt gekort met zoveel procent. Vanaf nu krijgt u tot uw overlijden zoveel AOW. Met dus korting. Dat waren steeds individuele gevallen. Deze zaak is een collectieve zaak. We doen het gezamenlijk. Dus dit doen de mensen die zich hiervoor inspannen. Waaronder natuurlijk de Stichting Hoop voor iedereen. Maar ook een grote groep individuen doen het samen. En discriminatie zie je het beste in collectief verband. Je ziet het minder goed, want dan zeg je ja, maar ja, u kunt toch dit en u kunt toch daar steun vragen. En het is maar 2%. Of ja, kijk nou naar die wet en zo. En dan het is gewoon kleiner. En nu wordt het groter. En kun je ook meer zien hoe Nederland op Suriname heeft geleund al die tijd. En nu niet thuis geeft. Dus je trekt het, je trekt het op een hoger niveau. En in die zin is, denk dat gesprek voeren in een rechtszaak al enorm belangrijk om dat te gaan zien. En dan is winnen en verliezen, is dan nog het volgende stadium. Ik zeg niet dat we winnen. We kunnen wel winnen. Ik vind ook dat we moeten winnen. Maar hij moet gewoon gevoerd worden voor alle Surinaamse Nederlanders gezamenlijk. En nu staan we een keer samen op. En dan krijg je een ander plaatje. Dat is gewoon zo.
1: Dat is het grote verschil.
0: Ja.
1: Individueel, collectief.
0: Ja.
1: En collectief sta je ietsje sterker.
0: Discriminatie zie je beter.
1: Ja.
0: Kijk, want als ik naast jou ga staan, dan kunnen we 100 verschillen opnoemen. Maar als er 20 van mij op een rij staan en 20 jouw kant bij spreken, dan wordt het op een gegeven moment wat zichtbaarder dat er ook veel overeenkomsten zijn.
1: Absoluut.
0: Want het telt op. En de toetsing van een bestuursrechter in individuele gevallen is ook een andere toetsing. Die heeft gewoon nooit op discriminatie als op institutioneel niveau kunnen toetsen. Die kijkt gewoon naar... Nou, meneer Lewin, ik zie hier uw geval. Ik zie dat de SVB die hokjes heeft aangekruist. Dat heeft de SVB toch allemaal goed gedaan? Want dat staat er in de wet. En het antwoord is ja. Maar jij wil een ander gesprek voeren. Maar ja, we hebben er niet voor niks jaren aan gewerkt aan deze dagvaarding. Dat gesprek is nog best wel daar moet je wel wat in investeren. Dat heeft niemand ooit geïnvesteerd.
1: Klopt. Even voor de luisteraars, hoe lang ben je al bezig hiermee?
0: Nou, lang. Wij zijn aan de dagvaarding al...
1: Een paar jaar geleden.
0: Ja, voordat je dit geschreven hebt. Dit vraagt echt veel studiewerk.

0: Ja.
1: Om het verleden met het heden te verbinden. Want dat is natuurlijk wat we doen. Om te begrijpen wanneer is die AOW-wetgeving tot stand gekomen. Hoe past dat bij het statuut? Hoe past dat bij het koloniaal verleden, het slavernijverleden? Die twee moet je niet apart zien. Dat is geen toeval. Het is geen toeval dat die AOW gekort wordt.
0: Ja, ja, ja. Wat kunnen de luisteraars en de gedupeerden nog meer verwachten van meester Lisbeth Zegveld?
1: Een grote inspanning om deze zaak voor de civiele rechter te betogen. Mensen doen mee. Ook mensen die niet meedoen kunnen de zaak steunen. In de zin dat je samen sterker staat dan alleen. Dus ook bij geen actieve rol is het altijd goed om niet een zwijgende meerderheid te zijn, maar een meerderheid die zich uitspreekt.
0: Oké, ik hoor jou iets heel belangrijks zeggen. Ook al zijn het geen gedupeerden, maar dat je gezamenlijk uitspreekt.
1: Ja.
0: Tot solidariteit naar elkaar.
1: Ja. Want de discriminatie voelt iedereen.
0: Ja.
1: Of je nou wel of niet binnen de contouren van deze zaak past, dat is ook weer een beetje juridisch ingekleurd. Maar uiteindelijk voelt het gewoon niet goed.
0: Ja.
1: Het voelt voor mij ook niet goed, zullen we maar zeggen. Ik doe dit ook niet, doe dat professioneel, maar het voelt voor mij ook niet goed.
0: Okay.
1: Dus dit moet je willen oplossen en daar moet je over uitspreken.
0: Wauw. Want in elke familie, misschien niet je vader of je moeder, maar wel in de familie is er degelijk iemand die onder deze groep had.
1: Ja.
0: Met een AOW.
1: Ja. Ja,
0: want je hebt best gezegd, ik ben al tevreden met wat ik krijg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, dat doen we niet meer.
0: Nee.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Oké.
1: Okay. Je ongelijke behandeling kan je nooit tevreden over zijn. Het gaat er niet om dat mensen zeggen, mag ik even zoveel geld hebben? Daar gaat deze zaak. Uiteindelijk gaat het daar ook over, maar het gaat in de kern gaat het over eerlijke, gelijke behandeling.
0: Ja, wauw. Lisbeth, denk je van, ik wil nog iets kwijt aan de luisteraars van Radio de Leon via Caribbean FM?
1: Nou, ik denk dat het goed is om het verhaal over het AOW-gat ook zo naar buiten te brengen. En niet te veel te focussen op winnen en verliezen, maar het samen te steunen dat het niet eerlijk is. En dat dit een gevolg zou moeten zijn, het repareren van excuses voor het slavernijverleden. Dus dat we, laat ik het anders formuleren. Ga nou niet allemaal naar mij kijken, maar lees de aansprakelijkstelling, lees de dagvaarding en zet je stem en je steun in voor de hele groep daar waar jij dat kunt. Of het nou een buurthuis is, of het nou binnen je eigen gezin is, wat voor verband. Het is niet zo dat ik of ons kantoor dat gaan oplossen. Dat doen we uiteindelijk gezamenlijk. Met allemaal ervaringen, vergelijkingen. Waarom deugt dit niet? Als het collectief is, moet het ook echt collectief zijn. En dan hebben we die ervaringen nodig. Dus het nu denken dat het nou in mijn handen ligt. Nee, in de handen van de rechter. Het ligt uiteindelijk in een verandering van kijken naar het heden in het licht van het verleden. En dat moeten we oefenen. Dus ik ben niet een soort iemand van, nu gaan we allemaal naar Zegveld zitten kijken van wanneer horen we wat. Dat moeten we niet doen.
0: En misschien toch nog een kleine brandende vraag. Wij missen, kijk, jij bent natuurlijk vanuit de advocatuur betrokken, maar wij missen die solidariteit van de Nederlandse gemeenschap zelf, zeg maar, de Hollanders.
1: Ja.
0: Maar ook niet alleen over dit onderwerp.
1: Je bedoelt de niet-Surinaamse, de Nederlands-Nederlanders bedoel je?
0: Ja.
1: Je bedoelt solidariteit van mensen die niet uit Suriname komen. Daar,
0: bijvoorbeeld.
1: Die mis je.
0: Nou, ik leg de Surinamers altijd uit. Je hebt Nederlanders en Hollanders. Wij kunnen nooit een Hollander zijn. Want de Hollander is een witte Nederlander. Sommige mensen zeggen, ik ben een Hollander. Nee, je bent wel een Nederlander, maar geen Hollander. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, maar zo leg ik het uit aan de mensen. Zodat ze precies weten, oké. Maar wat wij missen is dus de solidariteit van de Hollanders.
1: Ja.
0: En niet alleen bij dit onderwerp, maar vaak over heel veel onderwerpen.
1: Ja, maar dan moet je ook.
0: Terwijl we heel veel versteld zijn.
1: Ja, enorm.
0: Er zijn zoveel gezinnen.
1: Ja, enorm.
0: In families.
1: Ja, maar dan zeg ik, verenig je. Je moet het samen doen.
0: Ja.
1: Dus je moet nu niet focussen op de verschillen. En je moet ook niet denken, wat is in it for me? Je moet focussen op wat jullie hierin delen en samen hierin optrekken.
2: Mm-hmm.
1: En niet daar het hoogste woord willen hebben, maar ook niet het laagste woord. Je moet het samen doen.
0: Ja.
1: Het is in al die zaken die ik doe, valt het me op dat mensen die het beste zijn georganiseerd onderling, die komen het verst. En dat betekent dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
0: Dat is een goeie.
1: Want het is de verdeel en heers van Nederland natuurlijk in het verleden. Als je iedereen individueel houdt, ziet daar ook de bestuursrechtspraak, het allemaal uit elkaar trekt, dan krijg je geen kracht. Maar met elkaar krijg je wel kracht. Maar dan moet je dat verhaal ook op die manier vertellen.
0: Ja, dus je moet gezamenlijk sterk optreden. Niet individueel.
1: Nee, en niet wie wordt hier de enige woordvoerder of wie heeft hier het grootste AOW gehad. Wie is hier al het langste mee bezig, dus heeft het meeste recht van spreken? Nee. Uiteindelijk raakt discriminatie iedereen op dezelfde manier. Al word ik maar dit gediscrimineerd, dan voel ik dat als zeer onrechtvaardig.
0: Wauw. Aldus meester Lisbeth Zegveld hier bij Radio De Leon. Lisbeth Grantani, dankjewel voor het open gesprek met Radio De Leon.
1: Graag gedaan, Ivan. Heel fijn.

0: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon.
1: En toen was het zo.
2: Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Mevrouw Biekman, bent u daar?
3: Ja.
2: Adekba.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de

0: ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er twee rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
6: Was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: You sabi that no de je arki Radio de Leon.
12: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
13: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
11: De Leon.
14: The Power Station. The Power Station.
11: In Amsterdam.
13: Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Jukafin.

0: Alles aan die sayap van Oden. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: You sabi that no no there, ya arki Radio de Leon.
2: Open your ears by chance, no.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki, a radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Broeiano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: changes, nothing stays the same,
1: yeah.
0: And that human beings are the agents of change. So once we understand that, then we understand the responsibility we have,
2: mm-hmm.
0: the possibilities we have to create the world that we want to live in.
1: Okay. I'm going to thank you for your wonderful contribution to Radio De Leon.
0: My pleasure. Anytime.
1: And I think surely we will invite you to come back to Holland.
0: Love to come.
1: Okay. Thank you.
0: You're welcome.
1: Okay.
0: You're welcome. No problem.
1: Yes. Dat was dus een gesprek, beste luisteraars, met professor Adin, die op dit moment in Nederland is tijdens de conferentie van NARECO. En waar Pan-Afrikanisme centraal staat. Hij heeft in zijn presentatie aangegeven hoe dat is ontstaan, waar het is ontstaan en waarom het belangrijk is om een aantal issues vanuit het Pan-Afrikanisme met elkaar te bespreken. En een van de belangrijke onderdelen is de geschiedenis en de wil hebben om dingen te gaan onderzoeken. Dus dingen niet één op één aannemen, maar wel zelf te gaan onderzoeken. Dat vind ik een hele mooie boodschap. Ik zal kijken of ik nog een paar andere mensen aan het woord kan laten.
3: Hi, I'm Claude Woods.
4: Hi, I'm Tim Owens.
5: Hi, I'm Devere Duckett.
6: And we're the Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
7: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

0: You are very much welcome.
1: Yes, okay.
0: Thank you, sir.
1: Dat was dus een gesprek met een belangrijke man van de Ghanese ambassade. En hij nodigt ons uit om naar de town hall meetings te gaan. Dus u krijgt daar informatie over via Radio De Leon. De eerstvolgende is op 24 oktober in Rotterdam. Maar dus informatie volgt. Ja, luister.

0: Tijdens de conferentie hebben we ook politieke vertegenwoordigers hier. En ik praat nu met...
1: Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, dat kiept je voor het trangen.
1: Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben een beetje grieperig.
0: Saskia, grieperig?
1: Ja, een beetje grieperig. Ja. Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, hoe gaat het met je? Los van het feit dat je een beetje kriebels hebt in je keel?
1: Nou, goed. Yes.
0: Nou ben je hier op een hele bijzondere bijeenkomst. Pan-Afrikanisme, georganiseerd door NARECO, Nationale Reparatiecommissie van Nederland. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring tot en met nu? Wat heb je opgestoken van de eerste dag?
1: Nou, ik ben vorig jaar ook geweest. Ik was zeer onder de indruk van hoe goed geïnformeerd en hoe wel documenten de mensen zijn die meedoen. De mensen uit de United Kingdom, heel Europa. Ook de mensen uit de VS, uit het Caribisch gebied. En ik vind ze ook heel toegankelijk. Het zijn echt scholars, het zijn doctor, het zijn mensen die professoren, gepromoveerd zijn. Maar ze zijn heel toegankelijk. Ze delen heel graag hun kennis. En ze komen ieder jaar. En de meeste mensen die ik vandaag heb gezien, die waren er vorig jaar ook. Behalve professor Hakim Adi. En ik ben ook blij dat ik dit jaar weer geweest ben. Maar ik zou het heel jammer hebben gevonden als ik hem niet ontmoet had. Want ja. hij heeft echt een hele historische weergave gegeven van Pan-Africanism. En ik ben ook van plan om zijn boek te kopen.
0: Maar de boodschap van de professor, ik heb hem ook een paar vragen gesteld. Want hij is historicus, hij heeft historie gestudeerd. En een van zijn boodschappen is, je moet de jeugd niet vertellen wat ze moeten weten, maar je moet ze vragen om zelf onderzoek te gaan doen.
1: Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is. Ik geloof toch dat je moet bij de wortel beginnen. En dat is vanaf het begin. En daarom hamer ik zo op onze eigen scholen. En ik word er heel vaak voor bekritiseerd. Maar weet je, als we onze eigen scholen hebben, zijn we niet tegen andere mensen. Want ik zie de mensen, er zijn Joodse scholen, er zijn Hindoe scholen, er zijn moslimscholen. Ik hoor weinig mensen daarover ageren. Zeker niet over de Hindoe en de Joodse scholen. Dus het is, als wij onze eigen scholen zouden beginnen om veerkrachtige, zelfbewuste, historisch georiënteerde, kritische jonge mensen op te leiden, wat is daar tegen? Er kan daar niets tegen zijn. En ik zeg altijd, het is en-en. De scholen die er nu zijn, de curricula moeten veranderen. Het moet meer een internationale visie worden en niet zo'n eurocentrische visie. Ook laten zien van wat heeft Europa is zo rijk en is zo goed georganiseerd. Dankzij de uitbuiting, het kolonialisme, het imperialisme,
0: slavernij,
1: slavenhandel. De uitbuiting van ook onze voorouders. Maar ook van alle Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dus dat moeten we niet vergeten. Dus daarom zeg ik van, we moeten bij de wortel beginnen. Hakim zegt, ik ben van mening van, we moeten echt het onderwijs van onze jonge mensen moeten we echt zelf ter hand nemen. En dat kan je niet overlaten aan westerlingen of aan mensen die heel eurocentrisch zijn. Dat moeten we echt zelf doen. En die andere scholen, die moeten ook gaan decoloniseren. Die moeten hun curriculum gaan aanpassen. Die moeten echt de kinderen leren nou een heleboel dingen die... Heel veel dingen zijn goed, maar heel veel dingen zijn ook niet goed. Het resoneert niet bij onze kinderen.
0: Ja.
1: En daarom moet het onderwijs van onze kinderen zelf ter hand nemen. Ik ben daar echt een voorstander van. Anders wordt last dip ching.
0: Ja, en politiek gezien, een aantal onderwerpen komen in de politieke agenda. Het regeerakkoord, ook het collegeakkoord van diverse steden. Maar jij zit in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kunnen we van jou verwachten dat je waarschijnlijk dit soort issues ook aan de orde stelt in de gemeenteraad van Amsterdam?
1: Ja, Amsterdam BIJ1 heeft zich verpand aan route naar herstel. Dat is echt een van onze speerpunten.
0: En daar zit ook in een eigen school eventueel?
1: In juli als vrije dag.

0: Curriculumverandering, zelfbewustzijn, echt kennisoverdracht. Want hoe komt het dat zoveel Nederlanders zeggen van ik wist het niet, ik wist het niet. Nederlanders zijn mensen die heel veel reizen. Hè? Ze komen overal ter wereld. Dan wil je me zeggen dat je niet ziet, dat je niet de gevolgen ziet van het kolonialisme en het imperialisme. Ik moet zeggen, ik twijfel daar heel erg aan. Maar laten we zeggen dat ze het misschien daar niet zien op hun reizen. Dan moeten ze het hier in het onderwijs krijgen. Vanaf de basis, de basisschool, de middelbare school, op alle niveaus moeten we de mooie en de minder mooie kanten laten zien van die geschiedenis. Van Nederland, van Europa, van het Westen.
1: Maar nou is het zo, Saskia, dat je in de politiek altijd partners moet hebben. Want zo
0: allies.
1: Ja, zo werkt het in de Nederlandse politiek. Je kan in je eentje hoeven.
0: Overal.
1: Als enige fractie, maar je moet inderdaad allies hebben.
0: Ja, want Amsterdam Bijeen heeft maar 2 zetels. We werken goed samen met de Partij van de Dieren, met SP, soms ook met DENK. Maar dan nog zijn we maar met een paar zetels.
1: Maar het moet toch zo zijn dat je ook met de coalitie moet kunnen samenwerken om iets te kunnen betekenen.
0: Dat willen wij.
1: Het belang van jullie partij Bijeen is ook het belang, want het gaat om Amsterdam in dit geval.
0: Kijk, wij als Bijeen stellen ons op het standpunt, als het goed is voor Amsterdam of voor de Amsterdammers, en zeker voor onze achterban, dan zijn we ervoor. Maar de coalitie stelt zich niet op dat standpunt. Dus we merken dat soms komt de oppositie met heel goede voorstellen. Maar het lijkt soms alsof men hun eigen wethouders wil beschermen. Of ik weet niet wat hun agenda is. En dat is heel jammer, want we hebben wel de coalitie nodig om ook dingen gedaan te krijgen.
1: Maar je noemde net route naar herstel.
0: Ja.
1: Dat is toch een uitgangspunt om dingen wel voor elkaar te kunnen krijgen?
0: Nog beter, op maandag 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, woensdag 18 maart, is er een stembusakkoord gesloten. Waar de meeste partijen zich aan verbonden hebben. En zeker de coalitiepartijen.
1: Voor de luisteraars, stembusakkoord?
0: Een stembusakkoord wil zeggen, men heeft een akkoord gesloten over route naar herstel. En de route naar herstel zijn een aantal punten. En de meeste punten daarin hebben al die politieke partijen omarmd. Dus daarmee zegt men van, deze punten gaan wij uitvoeren, wij staan erachter. En toch, toen ik voor 1 juli heeft Amsterdam Bijeen, in mijn persoon, Saskia Meijland, heb ik een motie ingediend van 1 juli als vrije dag voor de Amsterdamse ambtenaren. Want de gemeente stelt zich op het standpunt, 1 juli als vrije dag in Amsterdam kan niet, want het is landelijk beleid. Dus toen zei ik van oké, Amsterdam loopt als gemeente heel vaak vooruit op de troepen. Zij waren de eerste stad voor de regering, voor de koning, die excuus hebben aangeboden voor het slavernijverleden. Dus waarom kunnen wij ook niet vooruitlopen met Amsterdamse ambtenaren vrijgeven op 1 juli? Toch heeft de hele coalitie ertegen gestemd. De hele coalitie heeft ertegen gestemd.
1: Dat is raar.
0: Ik ben naar Sita Pels toegelopen, ik heb haar gevraagd.
1: Wie is Sita Pels?
0: Sita Pels is, zij is de wethouder. Maar zij deed de onderhandelingen voor de coalitie.
1: Zij is de politieke leider van de coalitie.
0: Ja. En ik heb haar toegevraagd, ik zei maar, jullie hebben 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, een stembusakkoord getekend. Waarom stem je nu hier tegen? Ja, mensen moeten maar gewoon verlof nemen. Ik zeg maar, 1 juli is geen religieuze dag, je kunt het niet ruilen. Weet je, dus ik denk van, men is totaal niet goed geïnformeerd. Je tekent een stembusakkoord en de verkiezingen zijn niet eens 3 maanden geleden. En je stemt al tegen iets waar je wel aan gecommitteerd hebt. Dus waar hebben we het daarover?
1: Maar wat voor advies geef je collega's op dit moment? Sommige luisteren, die hebben waarschijnlijk zoiets van, ik heb me toch enigszins vergist.
0: Maar wat de gemeenteraadsleden?
1: Ja, want nu luisteren ze.
0: Ja, maar die hebben te maken met fractiediscipline, hè, Iwan Lewin. Je weet hoe het gaat als ze in een fractie zitten, in een politieke partij, ook al zijn ze van afro-afkomst, ook al willen ze, dit is goed voor de afro-achterban, of dit is goed voor de migranten. Ze hebben te maken met fractiediscipline. En fractiediscipline houdt in, je moet stemmen wat de partij zegt.
1: Ja, maar dat is een tegenstelling qua stemming, het stembusakkoord, en daarna jouw concrete vraag waarbij er tegengestemd is.
0: Ja.
1: Dat betekent dus dat de mensen zich moeten gaan realiseren, jouw collega's, van hey, ik heb toch enigszins iets verkeerds gedaan. Moet ik dat niet herstellen?
0: Maar ja, misschien denken mensen ook alleen maar aan hun eigen carrière. Want als je anders gaat stemmen
1: in
0: je fractie.
1: Nee, je moet niet van ze denken.
0: Ja?
1: Ik denk persoonlijk dat die mensen wakker moeten geschud worden van hey, wacht eens even, ik heb een fout gemaakt.
0: En ik
1: moet hersteld worden.
0: Ja, want kijk, ik heb met sommige van ze ben ik persoonlijk ook echt bevriend. Hè? En na de stemming heb ik ze ook gevraagd, maar waarom stem je er tegen? Ze zitten in een coalitie, ze zitten in een partij en dan moeten ze doen wat de partij afgesproken heeft. Ja, dat is fractiediscipline.
1: Nou, is het dan een idee dat de gemeenschap tijdens commissievergaderingen zich laat zien? Is het
0: en zich ook laat horen.
1: Ja.
2: Jumsabi, dat no-no there. Je Arki Radio de Leon. Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Hoor. Mevrouw Biekman, bent u daar?
3: Ja.
2: Adekba. Adekba. Ja.

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Het was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin Exdon is going home.

Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen

0: het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Cultuur Import en Export Production. Is het differenti cultuur wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra. Na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, orchade, naga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaru zoesturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

zo'n mooi wiki jari. Ja, dat we vieren vanaf die de bij Radio Hulde. Go mitra wiki woensdag bij Radio Hulde. Ja, daar praat ik over tante Irene, haar bigiari. Op 9.

para ti fria de fria alade wahipipi jajaja en ik begin christelijk yamang da umtaka bigi abigi pana look to grand tangi dat abigisma al shayari no way out me te heen bij van al shayari bis pa gof gofire mi yo gofomente dape een ding is zeker am fire let na om idri wahipipi jajaja. Hey, ama, afro shayari, oh shit, me begin no. Dan we throw a segi, we begin throw a segi. 11 day a fish, next maak u sap takau doring. Ja, maar hip hip hip voor tante Irene Blankendaal en dan geef ik u eerst deze.

0: Thais Amigados, Sigi Guillermo, voor die Bijuma. Die over 11 dagen, die over 11 dagen een bigiari mag zien. Dus een bigi nyama foru no, tisa a jinja biri no, alles aan we begin no no. Gemiet 29 december, migo do.
1: Krapek, papa wat raf kom, bekem tjase is joro. Mana in wat raai go baka, dana hiip hiip hiip.
2: Hooray!
1: Basta, sweet me

van. En dat is een bromtje van Fumi Jari. Dus dat ga ik zeker meegeven. Tante Irene, als u op luisteren zit, misschien nu niet, maar volgende week, dan want dat moet aan voren. Trouw je dan een jammer voren. Maar voor nu, dan wil ik gewoon aan mijn kotje hier dat je aan een bromtje Fumi Jari. Yama eyo tambronchi fumijari futego masad.

Kompie, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Speciaal afgedraaid voor tante Irene. Juna Bromtje, Fumi Jari. En Jutan Bromtje, Fumi Jari. En ja, dank u wel hoor. Dank u wel. En dan ga ik naar de andere pogo. En ja, de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90. Zijn de 2000, Misha Vroenang en Kimona. Tante Irene, tegen om de kimona toch? En meneer, heb je over Thailand kimona? Ik ben over de echte, de biggest kimona, Tinting, Nabifo kimona. Dat was u, de beste vrouw. En eigenlijk, met dat, u bent de beste vrouw. Dus daarom ga ik, beste vrouw van Romeo, starten met u delen, mijn goede. Speciaal.

0: krachten om naar te luisteren. Een lus voor het oor. Ja, maar verjaar missie over 11 dagen. Dat was jammer voor. Dat was zo lang over toen naar vrouw. Also, gaan we dit doen en gaan we dat doen.
1: Krapek mopa watraf comeback em chase shoro mana in watrai go baka dana hipi
0: hipi. Ja man, zei je, ik ga de biografie volgende week heel kort erbij nemen. Want als het goed is, staat die vrouw ook in een vrolijke jeugd, heel kort, maar toch aan bedappen. Ja man, afro de kimona de tek weet tak over kimona dan a biggest madisi. Ja man, no once man ook aan kort niet moffen, want het is bewezen geworden. Ja man, tante Irene amiga do. Wow. Ja man, nog een paar dagen dan wordt u een boom biggie jari en God heeft het u gegeven, want if naf libis mee een boodschap heen, maar gado gien. En je bent een zwarte parel om trots op te zijn. Ja man, mijn zwarte parel, mijn mekangij, omdat ik trots ben op u altijd geweest.

Kimona nee klop, dan zijn ze over smaak van niet te twisten. Ja, man. En eigenlijk is het een feit. Het is gewoon een feit. Ze was de beste. Ze was de beste. Jaar in, jaar uit. Afroe Koiri, Likwan, Jaja Uma. Likwan Kulturu, Jaja Uma. Nang en Kimona, Megado. Ah, if me sabende dat me sabotak ilo. Ilo mbaka afroe, tele kiki se potesi. Yo. Ja, man. Trots op haar.

0: Ja, maar voor mijn zwarte parel daar.
1: Krapek mo pa watraf kombek em chase isoro. Mana in watray go baka. Dana hip hip hip. Hooray!
0: Ay, yaman, dan heb ik hier. Dat is, you weet het. Ay, yaman. Kriki drei malibade. Kriki drei. Da ye gwa liba. En dat ben je fin watra. Tante Irene, wa hip hip hip. Ja, ja, ja, alvast. Nog 11 dagen en je doring. En in de jesa leeftijd niet zie dus een unanekse vrede, je shade. En bagarati, moro jare konder bij een goede gezondheid betraat. Ja, man. Een vrouw waar ik.

Maar speciaal voor mijn biggie missie. En ja, hey boy. Na zo grond tapu de Ikashitaki, tante Irene Blankendaal. Ja, Stefan. Ikashitaki, tante Irene Blankendaal. Nou, dan bied je maar vis revi. Nou, was wanneer nak en trouwe. En allemaal die denkt dat ik door nak en trouwe. Altijd altijd. Je denkt dat ik kan doen zo wanneer. Stila lobby de. Ja.

Ja, internet kon. Dus echt, ik moet het laten met internet. Speciaal voor tante Irene. Dus nog een pech, maar kan ik hier.

Ben je jezelf wel eens vergeten? Heel langzaam van binnen weggegleden, zonder vast te kunnen houden aan jouw mooiste herinneringen. Heb je wel eens iemand voelen verdwijnen? Iemand die nog zo dichtbij, dat je hem of haar kan ruiken, vast kan pakken, maar niet meer bij kan. Ben je wel eens iemand verloren? Iemand die voor je staat, maar diep van binnen in zichzelf zo leeg is gegroeid, dat niemand meer voor je staat. Heb je wel eens afscheid genomen van iemand die er nog is? Iemand die je kent? Iemand die jou niet meer herkent? Heb je dat ooit gehad? Dat je kan houden van? Vast kan houden aan? Maar toch het grootste gedeelte van jezelf kan verliezen? Heb je het wel eens zwaar gehad? In een poging om een klein beetje van iemand terug te geven? Soms mogen we alles vergeten. Dan gaat het simpelweg alleen om de tijd die we samen delen. We zijn allemaal onderweg. Ergens verliezen we onszelf. Maar alle verloren delen dragen bij aan een nieuwe weg.

0: Ay, so tante Irene, ay boy, awaka rommelig, Jim Tide vanaf a day op.
1: Na gronta pedra.
0: Mana inderdaad, na gronta pedra, zo. Dat want ik miska, des kopie links idee, des kopie rechts idee, des kopie amindri. Na so gronta pedra je guanga langa migodo, en je tang guanga langa no. De kandusa de wani, gado wanka.

Irene Blankenda aanstaande zondag nog een paar nachtjes slapen. Zou mijn kleinzoon hebben gezegd, nou gaan we het vieren met haar. Dat was zo nou lang over, zo dat was jammer voor met deze biggies. Maar 85, die vrouw lijkt net 50. En Blanca Perkas blijft knap en ze wordt eigenlijk toch knapper.

0: tot da pasiv cu tot mi futu.
1: No, no.
0: Da na hip hip hip. Ure! Ce am fost cu puji jaiara? Trapet mo pa matraf kombe kem chase ishoro. Mana in watra igo baka. Da na hip hip.
2: Ja, ma hip hip hip. Ja, ja, ja. Speciaal voor tante Irene, 85 jaren. Wa orga uma. Ja, Tinting, 70 jaren, 60 weet ik niet hoor, want toen was ik hier niet. Maar 70, 80, 90, ay, de beste orga-oema hier in Amsterdam. Ik mocht samen met Weilen, mijn zus, genieten van deze vrouw. En dank aan Weilen, mijn zus, heb ik deze vrouw leren kennen. Meer Lombaka, Missananga, Den Botoch, Tilifo, België, Brabant halen, Karko. Die vrouw was een, ja... Orga Uma om u tegen te zeggen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes en oliën voor uw bad. Florida water, Restor, Pompeia, Pietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra. Na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur, souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade. Nanga swidringi, malassi. Morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jarususturu. Nanga 3-voet patu. Rietwijn. Het assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid. En laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ja, inderdaad. Heel anders dan anders. Astino de Wahiripi nog steeds niet. En maar Archimang, Bagasi Boto, Mawantori, Ukoyere. En eigenlijk ben je nog Sabatori, want Apoku die weer draaien visie. Ben de Archie Atorin en Uyeraste ook toe. Odi, odi thuis, Helen, oftewel Helen achter de knoppen tot 4 uur met een vreselijke stem. Maar het gaat, ja, ik kan niet zeggen, het gaat steeds beter. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het minder. Maar Tide, dames, voor Gutakago, Tjuso, Moro, Betre, want ik ben niet alleen in de studio. En omwille van de tijd, zoals ik het, in de tweede uur, dan kom ik op mijn odi's op een behoorlijke manier, zoals gewend. Kom ik terug, maar in het eerste uur dan gaan we met een Biggie Brada praten en niet zomaar een Brada. En daarom ik Mikaru, Nanga Respiki, Nanga Sakafasifu, Uko Yere, Uko Archatori. Ik roep hem naar binnen, ik zeg een goedemiddag, man, Grand Respiki Bakadina, Lobby Brada.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En met Bar Odina Aladdin, luisteraars die er Arki Nono de Radio Hilde.
0: Oké, okay, en de Sebastien, mama, Sani, die is Sani. Dus kan die kari ding.
1: Ja, mide, ja, ik zei dat je des massa sabi wel, maar mijn brada Kwamimba, die emek radioprogramma's, maar puur die een Afrikaanse Surinamers.
0: En you know, Ambrada, die altijd, zolang ik me sabi, je weet een programma zonder koptelefoon?
1: Vaak wel, omdat Solisi, Tengwa Osodan, mi jesse had me. Omdat walos ma epotas aan na de jesse, en in een absence soms ma jesse kan dot doti. Dus zodoende met mine, tenminste, met je dief misref kon te mi een.
0: Oké, dat me want dat je kan altijd ontsmetten, want je ziet, ik heb altijd mijn hoesje op, hè? En je zorgt dat je alcohol bij je.
1: Ik heb mijn eigen koptelefoon.
0: Oh, zo.
1: Maar juist die de minoteke mi.
0: Maar van je jere mi dan gewoon via een knop van mijn opo dat je?
1: Via de boxen. En me jere je ook toe via ja.
0: Ja, want mijn opo.
1: Maar alleen anodena in me jesse, maar me jere wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, wat is Vicky Bakadina? Hallo, Lobby Urada. Welkom. Welkom. Eigenlijk, mijn naam tak welkom bij Radio Hulde. Mijn tak in Travasi. Welkom terug bij Radio Hulde. In Wantra setting, weliswaar. En in een setting voor 30 jaar The Voice. Of is het 40 jaar?
1: 30 jaar zijn, milik een persoon deel. Later pas op Radio The Voice. Ja.
0: Oké, maar vijf begin. Ko begin na begin omwille van de tijd. Vijf begin.
1: Nou, min of het niet eens wat idee. Dat mi bo kong tap a pasirisi en tak mi bo meki arki dosu programma. Maar futa gewoon a true. Mino ben de altijd een brave jongen.
0: Met mij lachen.
1: Ik was mi ben de een strati man. En is op tapa strati dan gaat gepaard met criminaliteit en dat soort dingen. Want mi kan vertellen, want wie is mi ook schrijf een boek over mi misdrijf, dan ga je dat daar ook lezen.
0: Ja, heerlijk.
1: Dus een anotaki dat je contact tak zijn zomaar. Nee. Me etak fasan de amafa asan kong tak mi kont apu a pasi disi.
0: Na wan tori mana edi tori.
1: Dus iba wan ten tak mi ben abi wan oru strafu fugugos do ete. Wan Nederland be abi zeg maar ergens in de jaren 80 dat hebben abselle tekort. Dan dus dat hebben loes me met nanga adenki dat je wo kari kon bakala imos melde isref aan. Maar een mi sabe de wang strati man mi no cha misref go por na fi isroto mi. Mi denk dat if you kiss me one day no nana ga ik ze allebei meteen uitzetten. En op een gegeven moment mi kiss me egi oso. En omdat mi kiss mi egi oso, dan ga je naar de burgerlijke stand. Mm. En dan je go schrijf je in de rapen. Maar aan tegelijkertijd, dan heb je no precies bij jou en libi. Mm. Dus nou, bij de wang Frida, ze heeft je roman tegen de abel voor mi ben go. En dan heb je de dag, maar economie bel zo vroeg. Dan heb je op mi venster voor lok toe. Dat mij bargen mijn opa door de naar school. Toen dat mij denk ik dat jongen samen zijn. Oké, mijn opa door de man. Dat de man zorg me dat ik gogos don siksi na ga afmoen ete.
0: Wow!
1: Ja, en ook bij karkari. Maar in ook bij kong en noem maar op. Dus dan zo doen dat al een vrede, dat weet ik nog. Ja, dan... Dat afreda dat hij. Dus dat ik kon. Dus dat ik mancha me go ergens. Te dat pede na horen. Na een soort straf. Oso. Pem bemus gonga ma 6.5 maand. No, leksam taki me kon. Me kon dra pede ta wan freda. Asani samo taki. Na lekfa asan gona so mi offerter atori. Sonde. Dus me go freda. Dat today nem baka sonde. Wan sten taka beta kangami. Dat ik liep de zand dat ze me doen en dat ik moest konvolg in. Mireek, dat kan ik me hallucineer, kan ik van mij doen in een cel, met de sosanateko in mijn ede. Maar dan, voor de lange, me denk je wel, maar stel je voor dat na daadwerkelijk was steen dat kan hij en bla bla bla. Hè? Drie dagen in een bakka, voor de in een bakka, dat ik kon doen op een donderdag aan jouw jabade. Mi go don tapa bedi dat de enes mi et don da a semsan kon baka a semsan ni me wanste etege mi ef me go so doron anga den san sami edu mi no ap libi ma moro betre mi folog as ten se ta kanga mi na mo ap libi na mis dona mi denki taki eigenlijk mi na niks fulasi. If na daadwerkelijk was ten tak na mi of misschien is het een iets wat helemaal niet klopt, dan heb ik dat kan ik altijd stoppen en dan ben ik ook door mijn oren san sami bij gewend dubaka. Maar dus dan mi best don't tapa bedi da as ten tak na mi baka dan mi gogos don dan mi prakseri taki eigenlijk mi na next fullasi as dat niet klopt dan het is makkelijk om weer je criminele leven weer op te pikken. Hè? En dan een. Dus dan mino contact aki, abon morfologie. Sisa Helen, in een zo'n baby, we boom voor kan je om een habit op een score of zo. Op het moment dat hij die metatak abon morfologie, dan. Nelek toe heb je zijn best doen juist. Dat is gewoon mijn vier soort desan goe. Dus mij heeft geen familie met hem mee. Oké, dan. Dus dan kon ik ook een paar passen dus. En mij sinds mij de, even een zand is aan. Mijn lobby dat na des massages mij. 100%. Mij geboren gewoon zo. En dan. Mij denk ik dat een soort richting aan zand is. Oh, Chamigo enzovoort enzovoort. En dan, ik heb een bibliotheek ook in Nastraf ofzo. Dus dan ik ga in een bibliotheek, want ik was op zoek naar Afrikaanse spiritualiteit. Maar dan kom ik toen een boek over godsdienst. Dan moet ik een boek dat go in een cel voor me. Dan ben ik lezen, dan ben ik een merk op hè, dat de Afrikaanse spiritualiteit. Dus alle andere spiritualiteit ik kom voor. Maar dan helemaal naar Bakasi. Je komt met Afrikaanse spiritualiteit. Maar dan is dat onder een soort nummer. Afkodre. Dan miskreek je afkodre. Oké, op een gegeven moment moet je er weer uitkomen. Je hebt je straf alles uitgezeten. Dan een. Dan miko, ja. En dan koot ik een. Bakawa wiki zo. Dan gewoon aan een is beko in me de kwamimba. Maar mino wanane. Mino bewa abane, schreef. Maar dan steeds aan een beko in me yesi. Dan mi denk ik dat abon vanaf tide alles maar moest karmi kwamimba. Dus dan als we praten onder de matief mi, tak de moest karmi roi moro wan na roi na somi makarmi. En boon voor of den be agri, de no be karmi aan dat moro. Dus dan zo ook to mi be gogo, lees wan tusani, suku Afrikaanse geschiedenis en noem maar op. Dan mi be kofen ala de sana, dus dan mi be awang. Wang fasie voor alibi. En dan, gegeven moment, mij bekon sabi het oude Egypte, we sabi de echte spiritualiteit voor UNO, enzovoort, enzovoort. En wansani, zang altijd behoor mij bezig dat na akatibotori. ja in Nederland mi ben luku tuki no sa opo mi ai dat ben de akino fu kunta kente. Het was hier wekelijks te bekijken.
0: Ja, ja.
1: En ik ben ook toe aan wan kino over de mandingo.
0: Ja.
1: Pede be bon kwam in wan fayabari enzovoort enzovoort.
0: Mm-hmm. Ken Norton.
1: Ja, dus dat mi kies wan bil fu fa akatibo ben de. En daar liep ik mee. En dan, ja, dit lijkt me dat ondertussen dat je vergaren ook toe kennis omtrent bepaalde zaken. Maar ik heb niet eens wat idee dat ik wil komen op een arkidosu. Hoe moet ik op radio komen enzovoort? Dus ik ben me bezig met een asandati. Telekie, ik ben met een man. De amant dat was aan over Afrika. Dan met een amant dat asandat zei dat ik nooit klop. Asans de zo. De man werd onder de indruk dat Aksimi, dat qua organisatie, dat is ook een Black History teacher op een radio. Dan, met hem, dat ik abonde, chamigo naar de sma. Het was de groep Uptown, dat werd een twee jongeren, net zo jong als mij toen. En die werd me op hoe permanent. En daar heb ik een programma naar Radio Maart. Maar de beste kwam, ik heb een Black History teacher. Ik god dat je, dus me ondervraag me en ik was geslaagd.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, dus dan heb ik het over 1994. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dan, ja, dus dat is maar give me attent dat ik kan tak alle laatste donderdag voor Amon. Dus dan is zo als aan begin dat ik begin dat ik een arkidosu. En te mij is dat aan het dat ik nog mag vergeten en dat naar brada jou.
0: Mm-hmm.
1: Want ik ga samen naar brada jou. Ik tek brada jou mee, brada jou kom mee naar mij. En dan samen we gaan naar een organisatie Uptown. Maar als massa eigenlijk heb je agrani, ben ik gelijk eerste.
0: Mm-hmm.
1: Dus goed dat ik ben god donderdag na een groep dat hij via Radio Maart. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen deed hij een versie dat meneer Botai bij Libet. Hè.
0: Yeah.
1: Dan was mijn chamigo naar Botai.
0: Mm-hmm.
1: En dan, met tak, was Tushani. En dan toen deed hij een bakker dat ik ben god naar Radio Maart bij een andere groep of Uptown BD.
0: Mm-hmm.
1: En dan vanaf een moment dat hij begon met een radioprogramma.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment, zeg maar een jaar daarna, dat is maar dat ben stop. Nanga a tori dat hij. En dat mino, nog even een enkele pressie. Ben moest go taki.
0: Want je vindt dat ik ben go doro.
1: Ja. Maar ondertussen, een groep ben kon de om me heen. Sam ben loop den tori, dus dan samen ook een vorm van organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En dat doe ook een vorm van asandati. Dan uno gogo lukutak fa ukan gogo opo egi radio want uno besaba pasi salto en no marot ete. Dus dan datu gogo do, ik denk ergens in 95, 96, dat u gogo do dat u kisa zijn tijd. En dan vanaf een moment dat u ube opo egi radio en dat is de radio The Voice.
0: Mm-hmm. Dus 96 The Voice ontstaan.
1: Ja. En dan vanaf een moment dat hij, zeg maar, telkens een moment DC, een middetapu a arkidosu.
0: Dus je telt toch 30 jaar?
1: Ja, dus uno be abtumsi voor een centijd, maar ube lijn aan walos, maar ondertussen. Dan, dat weet ik ergens in 98, mi ben denna in Suriname. Dan, Oma John Belibete, want mi bedanga Oma John Nasrana. De u kom baka na Holland, want we waren met vakantie. En dan, Oma John be abia programma ook toe, ba en noem maar op. Maar na mi jere wan poko, drape de, dat na apoko fu arki atori. En, maar daarvoor mi bedraai wan poko fu papa touchi, en apoko dat ben een blakama atori. Maar nu even een inhoud voor Arki Atori, ik ben draaien zo.
0: Maar nu even dat
1: hij fit precies naar mij.
0: Ja.
1: Nee, si mi chenchi a chun, da mi konanga arki atori.
0: Okay.
1: En dat de teleka de fufutile, zeg maar.
0: Ja, en nog altijd zeer toepasselijk.
1: Ja, en het is, en zeer me mi bit milo ba poko dat i, a inhoud voor a poko dat et tak ook toans aan i fu mi.
0: Ja, juist, ja.
1: Ja, dus van dat dan bi gedraai arki atori. En... Sowieso mi moest de luisteraars tangen. Want ik voelde me nog bij Arki. Ja. Dan is zomaar in de tapa Arki. Dus ik voelde me bij Arki. En ik denk op straat. Zo wat ik reken dat ik nou een biggie hipsie man.
0: Maar apoku wang benodig uit. Voor Arki.
1: Ja. Dus na Omo John mi bede di Omo John bede et alibi da abede na radio raso.
0: Klopt, ja.
1: Dan want to lisi da manga brada yo be gade ma mindri.
0: Ja.
1: En dan mi ko yera poku da me briketa ke. Mi yera poku ete wa lisi da mi te imi srefi tak tokis moro sen teit na salto. Dan mo at mi eigen programma. Dan mo begina nga apoku ris Arki Atori.
0: Wow.
1: En dat is tot de dag van vandaag.
0: Ik zou me geen andere tune kunnen bedenken.
1: Mm-mm.
0: Dus Aman kon Jesse zo dusdanig dat op een gegeven moment ik gelijk naar je zingen.
1: Jesse, dat en dat ook dat mensen zingen uit het hoofd nodig. En maar wat zijn eten? Ik weet het niet, dat is net. Want een aantal jaar geleden dat ik daar stond en dat was die zaakje, ik ga naar Wintipri. Mana mino besa tak na proberi be dena a winti pre en poko. Mana no di de man teka pousare de man taki was signed of de man karan en breka dak he. Dami opo gare mi te ama tak uno na dat. Na uno aba poko fu Arki Atori. Mi te ama tak dat na abigin chun fu mi.
0: Ok.
1: Dus so mi kom mi
0: te. Mana di de mai play de no gira sting wa dat asting.
1: Nee, reka akan tak mi be drung op tu so tu ara wan. Mi ti pre des megi o men so pi fidri. Dus mi no be abien dorna dire man kar a mi en fu de na breke tak proberi.
0: Ja.
1: Nee, shim go leg de tak so.
0: Ja, de be abdin,
1: Da mi aksine, da pe mi aksine tak fa akan tak apokono de tak una YouTube. Tane ma tak asan go so uno potejo un. Na mi berika tak yo wat kom mee goed uit.
0: Maar de IAB over 1995 nog?
1: Over die mimiet ding?
0: Ja.
1: Nee, het was 2000 zoveel.
0: Oh, zo want dat iemand mee betekent net dat. Mi ben lobapoku altijd, mi lobapoku tu via jou mi collega's sabapoku. Maar mi ben, abe dit op wan stik voor mi die vernietigen. Doordat mi ben de onweten. Maar apoku beten in tapu dus. Abe dit op YouTube een keer.
1: Ay dat die betekent me ay. Maar mi ben
0: aksideer. Dat pe uit mi downloaden pot tap wan stik ooit. Weet je maar, ja. Hoe dat net, dus ik ga ook dan moet checken, luku bakken, want ik heb twee CD's voor ding. Dus dan moet luku, en ik vergis me.

0: andere dineman arki live gaan terug. Mm. Dus gelukkig on demand day. Maar terug te komen naar in a fase voor pe ego in a halte a gedum en vergeet af van Biggie Brother dat Benedict B in Karasan a gedum daar bij Ume John. Eigenlijk nou ook dit jouw aanboom.
1: 100% Sisa. Look hoe daarop met Milo spirituele wereld, hè. Omdat een spirituele wereld, ja, je nog kan van hem leggen. Dus een wereldje dat hij, de schrijft een kari kom, hè. Dat je kan doen sani. Of je arki, of je denkt dat, ach, lolo sani, meneer Gomi. Maar gelukkig meneer doe als aan dat hij.
0: Want ik ga ervan uit dat de kari na visie, maar doordat ik ben abtrasan in die ede, met in een gera kari. Dus dat de tjari go pot nou een principe den de zeker, dat je arki.
1: Look hoe dat met acteur is, is Helen. Dat je, na den creator, tja me go den hape de. Want, if de belip mina doro. Sisa, wans aan ete. Am moment dat, die me bo go go mek mamma moni, eh. Si sa na FV meg amoni dati, so to stay o kota ka nga mitak me musko tap trapasi. Dos a spirituelo vero, harmi puro tapa yes.
0: Yeah, ma blek para moni that safe no bo apon sigi.
1: Ala de wan dati, want ya, if ya wan criminal ben, ano wan de criminal moni. Na.
0: Mi breti dati takatori wan lek fo ube tak wali si tak anano mi sabi, yeah?
1: Ne.
0: Anano, fo si konta pa radio, ube miti. Ya, fo
1: mi fanaf, da yara safe.
0: Ya. Usamos le fer bulanga pa in mi ai e vede Jimmy be de sof en ku le jevra ala sli hi do mit er na do go na an Amersfoort
1: ja
0: dat was ons ben ik 81 no
1: het moet in de jaren 70
0: zo ja do mit dat be na iman wan groep na dat kon en dat ding ja nee usamos le eigenlijk maar Jimmy in you in me ai be de altijd dus Jimmy dus heeft me denk terug hè ik ben altijd apart voor een groep.
1: Oh.
0: Ja, in mij, ik ben de apart voor een groep. Ik ben de mama na nga jugu. Ja, voor mij was je zo fijn cool. De vier echt dat je want tak want hoor. Dan pas je ook aan minder. Maar normaal, altijd me bevindt dat ik ben de zo afzijd. Je geniet, ik ben geniet eigenlijk binnenvetter. Laat me zo noemen, je was een binnenvetter. Ik ben vier is ref na om minder. Maar voor, in mijn ogen was je gewoon apart.
1: Ja. Nee, mijn best doe minder dan mijn aardje gewoon zou je
0: ja, je deed mee, maar gewoon in die schrijfje. Maar al die trauma bij jugu, bar, biggie, lafoe, zo een beetje aan wakker. Maar voor mij was je, ja, soft en cool. Maar over soft en cool gesproken, wat is mijn sap lita, Jussa, ook toen jaren.
1: Ja.
0: Hoe doe ons schoonmaak werk na AMC.
1: En if is je missa, is je mee toe.
0: Zo. Maar dan was mijn sap moren zijn bepsa. Dan mijn konja, dan mijn tegitak jongen. Misschien asribi. Dan was maar die msabi. Maar in asribi, dan was maar bij de tweeling. Zo was maar. Dat ik tegitak na missa, als het goed is na missa. Ik wacht even, lita.
1: Ja, Carmelita.
0: Na Jussa.
1: Ja.
0: Maar mijn sap van zijn komst, van zijn bepsa, dat is alleen toe indring. Leek van tweeling.
1: Oh.
0: Ja, dat is dat ik mijn kon, ja, na. Let die nou deur open en die is meteen dat misschien, als er die.
1: Dat is een beetje
0: zo. Dat meteen dat meteen, maar ontgaan je en ontgaan me toe. Die kon meteen mijn verteria drink, met dat misschien, dan was maar. En zo asma ziet eruit. En in mijn sabasma in het erg en zo asma neemt. Dat je tegen me dat, na missa, ik schrok me naar wezen. Ik dacht, maar dat kan kloppen, ja, want je nog een lied dat geeft, zie. Precies, maar, de was maar zie on toe in het echt. Maar mijn sap den trast, dan heb ik dat vijf, mijn sabi, maar wel. Maar je nog een lied dat lijkt van tweeling.
1: Ja, altijd is maar bereken dat ik ook weer van tweeling. En dat weet ik dat nee, en morgen oren dan mee.
0: Lied dat oren morgen?
1: Ja. Ze is eerst het kind van mijn vader en moeder. En dat
0: was dat inimini jong. Dat wala toe de wa inimini. Want ik bedoel je moeder, ja, je moeder is kort en dik.
1: Ja, mijn vader is ook niet lang.
0: Lang.
1: Nee.
0: Zo.
1: Dus voor de UR of a klein zijn zeg.
0: Oh.
1: En ja, je weet dat net altijd mijn best doen rustig en zo. Ja. Luko, temi, dat was een presie.

0: ude sama. Altijd maar een moment samen door het apostrati. Dat ben ik een heel ander persoon in de periode dat, hè.
1: Zo.
0: Maar mijn bel op een jugu tak taki. Altijd relaxed.
1: Ja, ja, ja.
0: In een wermiede. In een wermiede. Want dan lawa je Joshua hertras wat libis.
1: Ja, ja, ja. Maar dat vind ik al logisch.
0: Nou is was maar kon sukumang atrobi. Met hè, dat ik liep me naar haar toe en ik loop weg. Omdat mijn deel in een positie dat mijn gogo mek trobi. Want mijn effetiek bang aan mij aan. Ik heb een
1: bepaalde fase.
0: Ik heb een kofukan. Schoten of schroot even voor omdat je nak nak kofu. Maar nu heb je hem gehoord, ik wan neef, wan kapmes of wat oor of wat dan ook. Ja, je gaat straffen.
1: Ja.
0: Dus voor mikonout op apasi dit.
1: Ja, ja.
0: Dan kan het toch wel wat toetrobi ekon. Je liep den. Je liep de want if you go fit da ayer mino bodo de no itata pa arki dosu. Dus mi liep walo sot san mi libi.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Dus u go even in a pisfatori dat i, omdat mi be probeer fusori dat eigenlijk den creator be abi langa ten van odu ma. I be jong, I be den trasani, I be negeer. Dus do poti na wan plek. Pe ino man nageri one day. Weet je, je kon baka helemaal in die schreefi. Voor den gemik gebruik vie. Ik va je den kari kon na grond tapu
0: voldoen. En tap one punt, sa ek me bo gogo mek money no. En si sa, ek me ben meka money dat je da ste o takara mi. Mi no hard can stand that.
1: Nee.
0: Da me si den bundel nan fisi.
1: Dus je bent een bundel mijn chassis.
0: Ja, dus denk, als je hem zo zei dat ik met acteur, dat ik denk, creator, dat ik wat heb je voor nu?
1: Ja, ja, ja.
0: Nog zo wel lassen.
1: Nog zo wel lassen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En je bent dat ik kon tapu apasi dit.
1: Omdat
0: nou een biji grani, dat ik maak tak naar de smafi. En dat de smafi is arke. En sowieso midden de luisteraars. Begitang niet dat ik denk dat ik voor arke.
1: Ja. Maar dan, wanneer is het bekoord? Is dat ubetaki? Dat is ook wel weer jaar geleden. Die we kon tapa radio. Dan moet je tegen wanneer is het dat? Het verbaast me niet dat ik kon delen van je idee. Omdat eigenlijk, lek van tegen, lek van mijn beshi. Dus eigenlijk, mijn beshi is dat je nog bij sap eten fietsreef. Dan moet je tegen wel eens de vaart, maar verbaas me niet dat je doet wat je doet. Maar altijd soft en cool, in een chin biggie man, dat heb ik altijd in jou gezien. Altijd mis je dat in jou.
0: Ja, ja, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Oosterpark ook, soft en cool. Maar ik kan herinneren me dat ik bij playbal naar de traboy.
0: Oh, mijn voetballer.
1: Oké, dat kan ik me niet herinneren.
0: Mijn voetballer. Ja. Donald Trump voor een voetbal.
1: Ja, ja, ja, ja, groep. Het was een leuke groep. Elke zaterdag. Maar je in een groep, ik kan herinneren me. Ik kan herinneren me. Altijd nou een chinchat man die bij Waka Ewa. Maar dat is nooit een klik toen naar toe bij Mitito. Met haar spraken. Weet je, maar kortom, het verbaast me niet dat ik kon de Sayude.
0: Samide Tide.
1: Ja.
0: Wansi ane verbaas me ook toe, omdat te me loko, let samen bij te je denk, kino toch, rootswijs waard, of
1: voetak
0: kente, niet lang daarna de si adifa man die ingo, akka tibo sani, de in me ede. Ma hoot er uit zag, fa ben go, mino ben sap de san dati. Dus maar ja, Theo go tek leri omtrent de san, da je si a bigi beeld, hè. En nogmaals, de voorouders voor ons zijn jammer bij Katibo. Teleka die heeft hier mijn leven mee in de maar want vanaf Misha zijn dat hij. En ik kom niet te gaan, is direct daarbij. Heeft hier net die miloko rootswijs waar te voorkomen te kenten. Tamara, is al mijn wet maar mee voor, jongen. Is al mijn wet maar mee voor.
1: Laat vergeten.
0: Dat eigenlijk de mannen bij moest. De mannen we moesten. Echt zoals Atamara ving, alle weet maar samen met die met klap, de met skop ding. Maar het was puur vanwege Akatibotori, want het deed maar pijn, samen beestje, hè?
1: Ja, want als dat gebeurt vaak, toen ben ik op een Rex toch?
0: Ja.
1: En een Royal.
0: Da, joh, gofet aan de weet man, en noem maar op. Waarvan, weet man, bij de auto, mijn vriendenkring in Amersfoort, want Amersfoort bijna nou een blakas man op.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus automatisch, joh, gof, de weet boy en zo. Niet dat herde, ik ben fond, maar moet betreft me naar Lukodenkino dat.

0: Ah, man, atamara fer ala ala vet ma san kisiminas me bank stond at de mes kopter.
1: Want die bedrijven doen naar rechts naar Royal, niet wetende dat de toeschen eenmaal bij dat eigenlijk de mij poer was aan in ons.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik bedenk dat dat money de mekie, want ook een luku, hoe schreef je toch, maar aan mijn bewroko toe, aan mijn bewroko, snap je? Maar dan zou uno besap in a diepe thing, dan zou nana dat, hoe kon je ja, vooral die film kennen noten, kon hoe luken naar Royal, dat was verschrikkelijk, man.
0: Maar je kon gewoon dat tv, hè?
1: Nou, misschien eerst naar Royal.
0: Naar televisie, misschien.
1: Misschien eerst naar Royal. Misschien. Misschien dat kan even beheren. De mannen gaan de padi. Akinokba.
0: Ja, ja.
1: De Rosigo, Nyasha Warma. Rembrandt Splendifier. De mannen gaan de pa.
0: Ja, ja.
1: Blakama bevindt het verschrikkelijk. Dat dat kan nooit een tik zo waarom.
0: Ja, ja. In Amerika ook. De man bij Atibron Tapaman.
1: Ja, klopt.
0: Maar de mannen, at die brood op een moment, we schuwen PC, zijn tegen de bigisma voor uno. Vaak lees je het of je hoort het. Maar nu in Aquino, dan kan je nog een beetje beeld zien, vaak katibo bezig.
1: Ja, nee, maar ik begrijp dit, maar ook toe, want ik ga erom, want look, even dat over Aquino, dat hij daarmee begint, denk, man, acteur zijn eigenlijk volgens mij, à la blakke malobi, dat na Denzel Washington.
0: Mm-hmm.
1: En bepaalde universiteit, die denk, studenten slaag, dat ik ook die speeches.
0: Okay.
1: En misap dat misschien wel een speech ving, dat YouTube is voor den taki, nog te kwam boon koprol. Je voelt vind, want je money of chawaning. Werk aan jezelf. Dat is ook in het Engels. De wang echte biggie man, zo'n biggie uma. In een maatschappij. No meka wit man, charigo, doe een rol. Amoro fisti rol. En 5 minuten die na kino. En in 5 minuten zei die na kino, na trapje of de luxus god die.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk, op het moment dat die wit man potita wang. Dat is level PDB, dat is een bigisma funo. Dat is de wansoru inakino, dat zelf inakino ino de noti en dat is zo bende na visie. Dus daarom ik dit maar beklagen dat Ken Norton zo'n biggie boxer nooit bij mag teken rol dat hij.
0: Ja, ja, ja. Want, ja, ja, dat bij de warel.
1: Ah, bij de warel. Ah, ja, ja, ja. Maar dan gaan we hooi vork.
0: Ja.
1: Dan gaan we hooi vork aan wit man. Toen zijn trouwen in een toebange vijfwater. Het was, jongen, had hier dat is me. Als doe je mijn kabisa, mijn vergeten nooit moro, jongen, mijn besap tak. Na zo'n mijn brada mo fodoti. Vreselijk was het.
0: Ja, dus maar dan zijn dat Jimmy wang keek dat ongeveer van Katibo ben daar.
1: Ja.
0: En telekade heeft hij dat nooit meer als aan dat moppe uit missie steen. Nooit meer.
1: Sana moro. Zijn amore biggie mooie ervaring in Ilibi? Of in een periode, zei de beza?
0: In een periode? Sowieso na een feit dat op radio The Voice, speciaal voor Tjaar Asandis kom. En een 13 jaar lang toe, ik ben gaan radio staan vast in Rotterdam. Hè?
1: 13 jaar lang, hè?
0: 13 jaar lang, amigo.
1: Serieus?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, eerst deed Diego.
0: Hij met de katrein. Dan ja, ja, ja. Rotterdam enzovoort. En een desmadra PD ook te bellen bij een Arki Atori programma.
1: Dus ja, maar ik ben volgend toe.
0: 13 jaar, amigo, dat hè? Nog kreeg je Arida, zei hij, met mistop. Staan vast bij de wang. Afrikaans Ranama's station, hè. Maar aan een gegeven moment, hun die staan niet tegen Abra. En dan mifeni, ik hoor hier niet meer thuis. Nee, je mi tapdrapen, maar voor mi tapu. Dan mi gona brada Frits van Eyck voor een raso. En dan mi betegi des, maar ook toek bana feestje, tak zo'n ting. Dat je bief arki atori via radio, raso. En dan brada Frits, gima zijn tijd. Telekade heeft die trouwens.
1: Oké, je hebt het nog.
0: Ja, telekade heeft die dus alle zonde sowieso. Desmaka Arkimi. En ook toe, door de sanatie, dan ga je ook lezingen geven.
1: Ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ik weet niet, je hebt maar een uur, zeg je. Want ik kom aan Kandra, ook in de Komakandra Biggie. Want ik heb alle de prijs voor de Komakandra.
0: Ja, de Komakandra Biggie ergens, dat bij de in.

0: 96, 97.
1: Was het in Noord?
0: In Noord zijn we begonnen. Mm-hmm. Dat ook kon naar Oost. Naar Oost.
1: Oosterpark, ja. Naar daar.
0: Vergiet wat erop in.
1: Vergiet in toe.
0: En, waarom ben ik op Adoro Jono met Kogo? Lezingen. Mijn elkaar nemen dan ook als een man dat je nou met misbruik voor Asani. Want dat een go naar gemeente, dat doe ik naar een organiseren van de gemeente, je wou niet zonder dat Uno Sabi.
1: Oh my god.
0: Hij zonder dat Uno Sabi, dat ineens een man dat gue Uno Shemoro. En dan Uno Beman, gokomeki die alleen drapen de moro toe.
1: Oh, oké.
0: Dus daar waren we een tijdje stil. Dat ook kon van door naar kinker drapen. Kom mina drapen de
1: kinker. Maar bij Ugo eerst naar WG. Dat Ugo naar kinker.
0: WG?
1: Ja, Ugo
0: naar WG.
1: WG, terrein dat pina is de Helmestraat. Als ik een huis zo.
0: Oh nee, een groep of mina ben dat.
1: Ugo ben dat. Woord toe of drie komma kanera dat pina WG.
0: Dat was maar nodig mee uitvoerkondigen. Maar vanuit misreven. Tak misreven organiseren. Mino ben door
1: WG terrein, dat weet ik nog wel. Niet zeker weten hoe go volgens mij toe of drie lezen naar WG terrein.
0: Ja, nee.
1: Want dat ziekenhuis nog binnen dat pimoor toch?
0: WG terrein, hoe ben je?
1: Ja, daarover.
0: Ja, dat probeerde.
1: Oké, ja, want ik weet
0: het.
1: Oké.
0: Alles
1: naar WG terrein, ja.
0: Kai Kusi, Brada Afisa
1: naar Weyland. Ja, inderdaad.
0: Ja, alles maar weer kom je.
1: Oké.
0: Maar wie ben ik wel fout? Wie ben ik wel fout, hè? Zoals ze voor de smaak kwam, maar ik bijna min op de actie money naar apport. Dat was wel een fout, want op den duur, toch, je moest spijden, Sani.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat ben je wel een fout voor mij. Omdat je mensen wil hebben, heb ik nooit geld gevraagd aan de port. Mm-hmm. Maar uiteindelijk naar Asan, dat die doe maar een keer, want dan ook in haar baan money spijden morgen. Dus zo doen we.
1: Maar toch, want Bishop, ik heb altijd die nana tof, hoe is ook een beetje een vrije bijdrage aan dat deed Nana toch?
0: Ja, ja. Alle maar dat ben je in Nana Abreu,
1: Brada
0: Kusi, Brada Afisana Weyland.
1: Ja, ja, Sisa Jovini.
0: Sisa Jovini. Nou, wat een goede groep hoor.
1: Ja, het was
0: een goede groep.
1: Ja, Misap Noord, WG Terrein, Kinkerstraat.
0: Ja.
1: De latere laatste man bij dit jaar naar Moeilijke Straat, hè?
0: Oh nee, dat is aan het attack naar alle lezen, maar toen lezen met die lezen dat je naar de Bradangasta dat ja.
1: Oké, en nu dan?
0: Nu heb ik heel lang gelezen gegeven. Tenminste, voor corona ben ik kom, dat ik bij doe cursus.
1: Uh-huh.
0: En dan is maar bij kon naar cursus.
1: Ja.
0: En dan, en voor UBD direct naar Radio Razo, want toen zat ik daar al. Drap je de bij op naar loog toe aan kantoortje. Mm-hmm. En dan in een kantoortje dat die...
1: Mm-hmm. Maar denk je dat dat ooit terugkomt, een lezing?
0: Ik hoop van wel.
1: Ik hoop het ook.
0: Zo, het is bijna ja en nee.
1: Ja en nee.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay. Ja, ja.
1: En had je een programma via... Ja, hoe nog eens kan stakatorie dat morgen? Dat de voice op de radio, hoe zit dat?
0: Nog kreeg ik aan mij persoonlijk een ding van Sandati. Mij denk ik dat ik van Uno en praat die aan Blakabere Tori. Dan mij vind ik dat daarom met Raas Salto nou aan Jim zijn tijd.
1: Oké, hoe maak ik een afspraak voor dat ik een Salto op dat Tori dat hij? Want jij hebt er recht op.
0: Nee, om mijn lezen.
1: Ik dacht dat Tori ik ben.
0: Ik dacht dat ik dat maar. Maar nee, maar jompo mij.
1: Ze draaien eromheen.
0: Ja, ik heb mij een voorbeeld. Zonde. Tussen 4 en 7 ben ik een meeting voor praat aan programma. Voor kunnen aan Archiatori. Maar dan hebben ze het gewoon aan iemand anders gegeven die al te zijn tijd heeft. En dat naar Atori voor Radio de Leon.
1: Ik denk dat ik ben Abin.
0: Nee, ik ben Abin, maar dan denk ik nee. A vrouw zou altijd bij Ingi vrouw, vergeet
1: maar. Ja, Wina. Nee, toch?
0: Dus ik ben de daar in stop. Maar Wina, bij Abdoor, tak in de moren, zo mi bo aksik ba.
1: Ja, maar je staat nog op de lijst.
0: Dat bedoel ik.
1: Oké. Want we gaan
0: lona. Ja, ze zei, kon nou amon niet de
1: eten. Ja, ja, ja.
0: En mis doon ja wel, maar ik moet later wel gaan werken weer.
1: Oké. Dan wacht hij een, doe dit aan dat hij. En na de break en ding reclame kan hij dadelijk moet rijden dan even bakken tegen weer. En dus we broken aan wet dadelijk.
0: Ja.
1: Dus zo direct dat
0: ik. Ik ga aan jongens zodat we de 10 minuten.
1: Oké, is prima dan neem ik de reclame wacht. Dus tot straks.
0: Ja.
2: Lusso dat de thee, die tijd naar vrede. Die we hebben van Nodu voor Bouwstranang.
3: Lusso dat de thee, die tijd naar lobby. Die we hebben van Nodu voor Sreka Stranang.
4: Lusso dat de thee, die tijd om denken.
5: Die tijd om praxeren.
6: Die tijd om wanning.
7: Die we hebben van Nodu voor Trouwang.

familie. Mais on a tapé un drone pour les imbéretori. Soumanaï. Famille na assiri di diri fubai ma bon copo fusiri. Famille. Famille na adresse fu fedi kun. Famille na adungru waka in un praxeri ma atrufaya fu famille. Dena ini a crime fu un atri. Familie. Geef de mond te eten, maar vergif toch ook de tong. Reinig de ziel, maar belast ook het zijn. Familie na a grebi fuberi sheng, die et jaar dangra in die watra ai fupeng. Het is de grondlegging van levensaders en hun vertakkingen. Het is. Het is vermogen om los te laten, te manifesteren in vergeven. Het is naleven wat beloofd is. Het is familie. En ik ken mensen die zich associëren als familie. Mensen met verhalen om de wereld een beetje te raken. En al deze raakvlakken hebben liefde in hun harten. Ze verklaren het in de manier van omgaan met elkaar. Ze bespelen allemaal een snaar dat hun hart doet pompen en uiteraard erkent bloed elkaars aanwezigheid. Deze mensen zien talent als een stuk vruchtbaar grond om groei te ervaren. Maar ze hebben jaren geleefd achter tralies van stigma's en taboes die op een of andere manier hun gewoontes werden. Ze gingen iets te snel. Ze probeerden te lopen, maar vergaten te kruipen. Ze probeerden voorbij het oppervlakte te springen, maar durfden niet te duiken naar de bodem van hun bron om even na te gaan als ze geaard waren. En ik ken deze mensen.

0: Ik ken mensen uit families die nooit een vuile was de deur uit doen. En ik geloof dat dit hangt als een spiegel voor jouw gezicht. Ik ken vrouwen uit families die schuld dragen tussen hun benen veroorzaakt door vaders. Ik ken meisjes in verwachting van hun broers vrienden. Ik ken broers die hun zusters in de ogen aankijken. En een glimlach is de zonneschijn voor hun donkere wolken. Ik ken vrienden die vrienden niet als vrienden zien, maar als prooi om uit te schakelen. Ben jij ook bekend met zulke vrienden? Ik ken mensen die geheimen dragen naar hun laatste rustplaats, alsof ze de wereld leven lang gevreesd hebben. Ik ken mensen die voorkomen om te komen, omdat leven uit meer dan doodgaan bestaat. Ik ken mensen. Misabisma die ablobi in de ati. Misabisma die make you fear like a rose. Misabisma die bondru arutu fu famiri. Misabisma die sorgu you silly. Something na famiri. Something a no brudu. Something na famiri. Something a no brudu. Ik ken ook mannen die de geboorte van hun kind negeerden. Ze daarna zogenaamd accepteerde en beweerde dat alleen op bloedtest het vertrouwen het beste kon vertolken. Dit is de weerspiegeling van zwakte in mannen. Herken je deze mannen ook in je familie? Ik ken kinderen die afscheid namen van vaders, maar nooit werden genoemd in overlijdensberichten. Omdat ze niet erkend zijn. Omdat ze de kinderen van een buitenvrouw zijn. Dit is de pijn veroorzaakt door het gif van familie. Ik ken moeders, ooms, tantes en kinderen onder psychiatrische begeleiding, leidend naar het pad van God, bestemmend in het hart van moeder natuur. Ik ken grootouders die in stand houden, die de magie van liefde leren beheersen en haat te verteren. Ik ken families die hun tradities met vol trots geven aan de wereld. Dit is de uiteenzetting van wat ook familie kan zijn. Elk kruis heeft een huis. Elk huis heeft een kruis, maar elk kruis heeft ook een ander verhaal. Dit zijn mijn mensen. I am Koloko.
1: Ja. Zou doen zo, zou doen zo, je lukumara wintiwani waiwigwe.

Ayo, what a one in Libby Lampe.

0: Pasilangate misama ano yawiko. Ayo, woto wani libi lampe. Mamtacho, mawani go no yao. Jemina Freeman Kofo, Freeman Cabra, Freeman Craft, Fanana, yo yo yo yo. Jemina Freeman Kofo, Freeman Cabra, Freeman Craft, Fanana, ye ye. Weden sutumi, den sutumi, den misimie. Den sutute de very boy, de missi mi. Mia nana brewa o, jemina Freeman Kofo, mi Freeman Cabra, Freeman Craft, fanana yo yo yo yo. De tachuno sabo.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En gerieskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alla soto kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nanga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarususturu, nanga drievoetpatu, rietwijn. Het assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020 631 9942. Rietwijns Production in 100%.

zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steen.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Okay, Achatoria. Wie weet ik moet nangal abrada de laatste minuut omdat hij weg moet en dan een reclame bekomen. Maar ja, als je verkouden bent, als je een beetje ziek bent, dan ben je lui in je hoofd. Dus ik heb het toch maar anders gedaan. Archatori, prachtig nummer. Ja, Milo weer vreselijk. Brada Kwamimba, eventjes terug naar jou. Ik kies maar Sandape, Biggie Brada. Die tegen me tak, jong. Ze zei Helen, jong. In een brief tak na 30 jaar, hoe weet bij jou. Ook na pa hoe je weet tak aan Tori, dan tak no. Je hebt teri, zei je bedoel aan 30 jaar. Maar waar gaat de tijd?
1: Ate elo ya. Aje leka is demi begina.
0: Jong.
1: Aje do sumar. Mino ben snap stil na asan dati. Manano, mi go teri. Dan ben ik, 30 jaar ba ude tapa arki do so. Efe luko 1994 kom je 2024. En dan mi prak serie, je hebt radio Hulde. Dus ik ga dat aan Helen vertellen dat die zo.
0: Ja.
1: Ja, want mi sap tak yo e Hulde sma, die ik sa ba betekent, hè.
0: Ja,
1: dus dan mi bereken dat je moet tegen si Helen. Dat si Helen, ayari is dan na 30 jaar een sami emek programma. Niet speciaal dat ubem gimsani en de wandati.
0: Ja, nee, ja, maar ik vind
1: Hulde staat ervoor, dacht ik. Dus mi denk dat ik moet tegen je.
0: Dus wie is in de tegen me, mi jere, mi na sap oting, i takin tapa radio, mi jere, mi tak sang. Maar daarvoor, ik ben melden me maanden geleden. Ik was dat jongen na 30 jaar. Ik was dat 30 jaar, maar hoezo dan? Dat paar 30 jaar idee.
1: Ja, Aguera, Sisa.
0: Ja. Dat tevoren kies me voor takatori bakanang, hè. Voor nodig je uitkomt dat je dat tegen me dat maar inhoudt, ook was er na. We was zitten dat, oké, dat ik was er na. Die draai kom maken, dan heb ik een verrassing voor je. Snap je?
1: Dus eerlijk gezegd, ik verras me. Look hoe de smaak aan de manche. Maar mi fenen wan bije grani a bokal sang en Radio Hulde Jimmy.
0: Want ik ben kies van grani bij je naam moeilijke straat. Maar lang niet te vergelijken met dit, weet je
1: nee,
0: nog?
1: Nee, dat is niet te vergelijken.
0: Maar
1: dat
0: ja. Mi lijst stond je al lang. Al lang ik naar ben op mijn lijst.
1: Want
0: Kitty Kotti Award, je staat gewoon op mijn lijst. Dus wie ziet dat met een paar 30 jaar. A Kitty Kotti Award dat die boekjes.
1: Okay.
0: And this is not a Kitty Kotti Award.

0: is die misang nap nien tapu?
1: Mi fene wan echt wan bigi grani ya da. Grani keti koti award. Brada kwamimba. En de heer R. Belfort.
0: Dus volgens mij staat het Akka, no? Miput Akka of meer bekend als?
1: Nee, Miput gewoon Brada Kwamimba.
0: Brada Kwamimba.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan Miput hier
1: neemt? En namens Radio Hulde en Crew.
0: Uh-huh.
1: En dan heer Crew dat mij tangi. Voelt dat ik denk, doe zo als aan commit me.
0: Uh-huh.
1: En trouwens,
0: dat heb je zeker verdiend. Want
1: ja.
0: Te weet ik over Kitty Kotti. En dan praten we over bewustzijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat weet ik. En toen weet ik over bewustzijn, dan weet ik over Brada Kwamimba.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus vandaar dat je al lang op mijn lijst stond voor een Kitty Kotti Award. Sinds ja, ja. Dat ik ook die Kitty Kotti Award, dan heb ik tapa lijst. Maar we komen in aanmerking voor een Kitty Kotti Award. En eigenlijk ben jij een van de eerste.
1: Mm. En dit is mijn avief praat aan een brada jou.
0: No, dan, you know, adis uno, man praat in een brada jou. Dat we avief doen aan traas aan niet. En dat wordt ook desnoods, temi belly, dat wordt ook atori dat die. Want omdat, ja, mijn artie radio altijd, en ik ben eigenlijk, na nu die weet ook atori, dan mijn kismis heeft ook eigenlijk, abie de one 2 months. Business.
1: Ja, ja, dus eigenlijk vanaf
0: het
1: begin met een brada jou.
0: Vanaf het begin, klop.
1: Ja, ja.
0: Klop.
1: Brada jou ben zoiets voor Alibisabe.
0: Ja, ja, ja. Klop.
1: Mijn zoiets ook toe voor Alibisabe.
0: Ja, klop. Goedemiddag, Kandina, brada jou. Goedemiddag. Goedemiddag. Nana, ik zet je meteen erin, want brada kwam in, maar moet zo direct weg. En dan go voor no ones, maar omdat ik kolati. Dus, Nana, bent u er, mijn schat?
2: Ik ben er, ja.
0: Ja, gaat u gang.
2: Goedemiddag, Lobby Sisa Helen.
0: Ja, mijn schat. Maar dan kom je bij je hier, Nana.
1: Ja, ja, mee.
0: Okay, Nana, hij hoort u, hoor.
1: Ja.
2: Nee, ik ben er, mijn goede. Mijn wafersteel, brada Kwamimba.
0: Nana, je moet je PC uitdoen, want je hebt niet meer.
2: Wacht, mijn ook moet uit daar voor ons. Jere, no? Mi wan fester brada Kwamimba anga a mail pal da bereik.
0: Zeker mail pal. Want
2: mi de wan fester futu ook
0: ja, to ja,
2: asabi.
0: Ja. Ja. Nana, je moet niet naar je tv luisteren. Anders je nyamu juro, want dan hoor je ons dubbel.
2: Nee, mami.
0: Doe het zachter. Nana, nee, doe het zachter. Ik hoor het helemaal hier. Doe het zachter, mijn schat.
2: Ik kom uit. Dan ga ik hem uitdoen.
0: Liever dat.
2: Maar oké. Mi wan bar wan lobby odi en mi wan versteer uno.
0: Ja, man.
2: Ja, ik doe hem helemaal uit. Sorry.
3: Dan ga ik hem uitdoen. Liever dat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus dan... Mi ben de ook toe af de helper.
0: Ja, eerste uur.
2: Kwamimba, a word fall one day, biggest man was an attack. We fall how the overwind.
0: Amen.
2: Yes, that bend up chim of me,
0: yeah. This
2: one make Lola Okta in you want us up taki. Me, the biggest summer again.
0: Yeah. Na oh, yeah.
1: Yeah.
0: Nana, be how many up for a biggest.
1: Nana, abre was so we so tangy. And natuurlijk, to be begin the lezing. Dan een was maar van oude voor takwamo voor Jono en dat was Nana Abreu.
0: Ja, ja, ja. Klopt. Ja.
2: En dat heb ik 12 jaar gedaan.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ga de tijd zeg. Ja.
1: Dus hoe doe je best? Hoe doe je best?
2: Ik sta op het punt om weg te gaan.
0: Ja.
2: Succes.
0: Ja, Nana, brada Kwamimba, die Grand Tanyikba, dat hij voor alle de jaren. En je was er altijd eerste uur.
1: Mm-hmm.
0: En hij begint nog steeds. Dank u wel, Nana.
2: Ja, oké.
0: Okay. Is goed, mijn schat, we spreken. Ja, mijn goede.
2: Doei, want nu mijn kwaad, dat raf me uit. Dus hoe nou jere, mijn
0: nee, is goed. Is okay, goed, Nana.
2: Ja.
0: Doei, schat. Doei. Ja. Oké. Okay. Nou, oké, okay, kan die brada jou dit op luisteren 7884305 020.

0: vooraf. Als u van buitenaf belt, nogmaals 788-4305. Brada Kwamiba moest gwissel. En dat van Brada Jo, dat moet wel goed komen. Want jullie, inderdaad, we begin samen. Ik zie het, want ergens Janab Zeeburgerdijk. We zijn afwangen, want we bevinden president Zeeburgerdijk hier achter ook. Ja, dan zie ik, ik zie Brada Jo voor me, naar een witte gewaad. Ja.
1: Ja,
0: ik was hem even vergeten. Maar in ieder geval, Akiti Koti Award, ik heb het al gezegd. Teta Kitty Kotti, die hebben over bewustzijn. Teta bewustzijn, die hebben over The Voice. One of the best. Je doet het geweldig. Je echt. Het verbaast me niet dat soms maar je denkt dat ik een biggie fat man of van. Allemaal mannen een biggie edis doen. Ja, omdat er te veel in zit.
1: Een biggie hip zie. Dit is je midden. Als op cheerder. Ik heb wel een biggie soort blakke Afrika man.
0: Ja. Oké.
1: Okay.
0: Nou, Miki wan pani, apani, afado even teken put bakata piskuru.
1: Eitan.
0: Pardon?
1: Nooit meer laat, nooit.
0: En net mi shida ka.
1: Wat heb je,
0: si ja, nee, omdat mi shida grati. Mi shida grati, wana net mi bo wantak wansan nee, over apani.
1: Maar, sisa, a organisatie fi, mi de eerlijk gezegd, onbegit tangi, tak u erken mi zeg maar, en dat we Gim Aladdin Sanis, want dat was niet mijn bedoeling. Tak mooi leg je uit, Sisayaland, midden 30 jaar, Batapa Radio en blablabla. En praat daar boos kopo.
0: Maar luister, je moet daar helemaal niet op ingaan. Ik ben dit op lijst. En wie is je melden me? Eigenlijk, if je nou tak nooit je dan atrawan een sabi toe.
1: Ja.
0: Het is alleen maar goed wanneer je het zegt.
1: Ja.
0: Maar als je mijn boos sabi, je stond sowieso op mijn lijst.
1: Dat is daarvoor oké. Okay.
0: Je stond op mijn lijst.
1: Ja.
0: Maar die man heeft niet dat paar woorden tegen me dan. Weet je, dan was ik het maar 30 jaar ago. Maar hoe moest je, if I want to kiezen in een gedachte, atrawan kiezen voor takken, moet je het gewoon, je moet het gewoon zeggen. Granny fit doen hoe dit aan die we doen.
1: Dat me vindt.
0: Granny Fituno.
1: Ja.
0: Anderen mogen zeggen wat ze hebben willen. Granny Fituno. En het naar Radio Hulde moest doen. Naar Radio Hulde. We zitten hier niet voor niets. Trouwens, bel me voor melden trouwen aan. Het doet er niet toe. Dat moeten jullie doen. Weet je? Het is geen vuil woord erover. Wie is Igo denk je dat Iwan van Hulde er... Je hebt er recht op. Punt. Je hebt er recht op. Maar ik zeg nogmaals, je stond sowieso op mijn lijst. Weet je, alleen, moet je eerlijk aan lijst, dat is een lange aanvallig, maar het is een behoorlijke lijst. Dus sowieso Ibo Kong. Maar aan 30, if je nog tegen me, wist ik het niet. Laten we kijken wie we onder de knoppen hebben. Goedemiddag. Is dat nog iets meer? Ga je. Maar niet als het. Altijd hij probeert voor kies meer draaien sting. Ga je klaar hoor. Hoe gaat het, schat? Zeer goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
0: Het gaat, het kan altijd beter natuurlijk.
2: Ja, altijd hè. Hij laat me die man even feliciteren.
0: Hoor. Ja.
2: Dan praten we een andere keer hoor.
0: Ja.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, mijn schat. We horen je. Hij hoort je.
1: Ja.
2: Goedemiddag, meneer...
0: Met Roy, meneer Woeding.
2: A.K.A. Also known as Kwamimba.
0: Ja.
2: Miwan Verstera Mananga Amang Award. Nou, een prijs. En prijs in een kies zomaar.
0: Nee.
2: In Doan van Veng.
0: Amen.
2: En omdat Aman Doan van Tanga heeft idee...
0: 30 lange jaren
2: al, met Aman verdienen aan prijs. Dus daarom mee bel, en die meer dat Aman kies aan prijs, mee bel. Mee bel moro, voor tegen Uno tak, alleen vinger voor Uno, de zelfstandig. Maar even put Aladdin vinger voor Uno, plus Adoy, Kawang, de Wemek Wan Kofu.
0: Amen.
2: En na Wan Kofu, ik kan win voor u.
0: Amen.
2: De Wan Boxer, box, amai Mek Wan Kofu toch?
0: Mm-hmm.

0: chama ina globs mama me kakofu
1: sondra kofa ne vini
0: mayere no ina libi imus pas sinergi tu
1: zijn pas toe?
0: Dingen synergisch bekijken.
1: Wat betekent dat? Dat hoor ik voor het eerst. Het is goed. We leren alleen maar. Je moet het voor me vertalen.
0: Luister. Het effect van een samenwerking is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken.
1: Ja, man, dit is mijn klapje. Zeg het nog een keer. Het effect van samenwerking, no?
0: Het effect van een samenwerking...
1: Een samenwerking...
0: is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Dus je moet een bereika-effect om dingen met elkaar te samenwerken.
1: Zo.
0: Dus voor iets kwam je bij in een studio om het event dat allemaal verdient een prijs. Dan moet je ook elkaar dat ik bij. Waardering en dat we moest doen.
1: Amen.
0: Meer waardeer hoe schreef je. En dat doen wij te weinig.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga min ook toen zit diepie. Morofara, want nou eigenlijk feit die kwam in ba. Sowieso van kwam in baas noem dat. Aman aan mijn broer. Want aman broer aan mijn broer toe. Aman sabi.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ik ga daar ook niet verder op in. Hij weet waar ik het over heb. Kwam in ba. En haar prijs is een boom, heer, in die osso.
2: Ja, maar ik heb een plan, denk ik.
0: Versteer je persoonlijk?
2: Ja, tangi, voor dat.
0: Ja, dat is
1: een plan. Versteer je persoonlijk, broer, ja, blad.
2: Ja.
1: Dus hij is ook trots.
2: Aman, die zin naar homo voor Kimbra dan een afkinsa voor mij.
1: Oké.
2: Ja, voor mij passé.
0: Oké,
2: dus corona, dus we zijn met zoveel mensen, maar bijna connecten we met elkaar.
1: Ja.
2: Altijd op de een of andere manier.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik. Dus onom kost makandra, onom wist wat makandra, na veel weet ik. Maar goed, in ieder geval kwam je bij eten van lees, mijn versterie, een grand versterie. En ik van dat ik ba toe met die lang mogia versterie persoonlijk.
1: Oh, geen persoonlijk. Mooi. Ik
0: hoef ook naar een brasa.
1: Mooi.
2: En ik pot wat chimoni in die zakken toe.
1: Maar in Arki zijn mij takkie. In Arki boel zijn zakkie.
2: Nee, nou een grapje.
1: Nee. Als je Arki boel eigenlijk naar dat hij bedoelt. Maar goed. Of dat ook de bij. Dat ook de bij. Maar dat komt goed.
0: Mevrouw Bustamente.
1: Ja, mevrouw. Ja, dankjewel, mevrouw.
0: Ja, en sowieso. Want Tanyu ook tot ik met Abrada kom. Verteer en Tori. Met Kondre Sabi. Suman Abrada.
1: Ja. Goh. Mooi.
0: Dat was mijn bijdrage.
1: Dat was een hele mooie bijdrage. Dank u wel.
0: Graag gedaan, Ellen.
1: Ja. Ja, u ook, meneer Woeding. Doei, schat. Doei. Ja, doei. Nou, oké. Mooi. Ja, ik ben denk dat ik het voor jullie moet doen, want dat is Tori, den Dipi.
2: Ja.
1: Maar dat komt wel een andere keer,
2: ja,
1: snap je?
2: Tien.
1: Die vrij.
2: Ik weet dat ik begin half 40, dus zo doen we dat met kan.
1: Ja.
2: Ja, zo ja.
1: Maar in ieder geval, vast van je charing, laat me even teruggaan naar Tori voor een panje.
2: Oh ja.
1: Ik heb meerdere panje thuis, maar ik kiezen voor een. Wacht even. Ik kiezen voor een kleur DC. En zij de kiezen voor een kleur DC, omdat die. Wamma make you.
2: Mm-hmm.
1: Wamma for me for Sikona Holland.
2: Mm-hmm.
1: And Holland ab wamma to amma. A doji na ma. A for me ook to. Mine afnon tapa. Ma mi be wan begin ang amma. And amma na wa uma. And ye uma in un kultur. A symbol for a uma is ros. This me been. Mi de ma de petit à un bon level en grand tani on over guitar pa want kan de afri na pa we hebben iemand onder de knop. Goedemiddag.
3: Oh, dit is Aileen.
1: Oh ja, brada. Brada yo.
2: Brada yo, mi versteer je ook toe.
3: Ja, mi versteer je. Begin versteer je kon aan jou. Omdat mi breed het dat is Aileen. Teka initiatief. Fuka ji wang bro ede kom takeso.

0: Omdat die nog op de station naar de transmissie de nou minder, maar je hebt Black Chief met award, wat is het award? Je begrijpt? Maar nooit meer als je de man kiezen was maar uitzang en doe echt een blakke man, story. En dat die na jou wang, want nooit meer naar je de meid een zwart bewust story. Ik raap het toch, look om een jaar onder bezig. You the beast and a swat bovis saying. But the tramas and the might give a word and I don't want to be. Now, yeah, say, man, so they'll be a diploma, have of a do up, key, work, and I just want to be. My idea is the same, but can't say, oh, to say, oh, this swat bovis. Me, Fenyara.
1: My brother, yo.
0: The Magdidas, the Magdidas, my dad, oh, too. My me, Brady, that he eindelijk, oh, kiss a give a man, say, act a fit, get a grasma phone. Waman sang altijd een meerdere denk rasma voor nu. Uw geschiedenis. Nanga fomboa fesi. Nanga sa uno do boom. Bra kwami ba. Bita kita info ala de uro kodisi. En wansani. Sa i forgeti fu ta igi sisa helen. Nanga fu de arkima. Tataki. Altijd uro ko nanga studente. Wanda studente. Ben no de go uit. Fu go du desani. En de organisatie zo abi was ook vol met studenten, want als studenten, dan studenten ook bij Rocco. Want natuurlijk is dat ik een doelgroep dat is, maar ook belangrijk, want als mensen hebben kennis. Ik raam het ook, in elkaar gooit hier een 60 of 90. Want wij hebben altijd met studenten gewerkt. Maar mijn breedte, door de koepelakkojo, bij je poeto altijd, bij de Milton, ja, is om en in de, soms Kari. Sabe de isabi tokina organisasi fuka sabi urutu mami breitina nga award disi a presidente disi a situara sister Helen je wordt ook bedankt
1: ja
0: kita kontanye mdat vi boa takiera
1: ja even hoor brother yo ben je er nog kan de ikan begin put one of the name of the name juta papira da da is volgende keer te you kons doen ja want we wissel no kwam mi bas doen da later use do omdat mi ede furu no so na mi beso gufu ala tu ma na so gado sete na so wote ken brada yo brada kwam mi bafos kon da later you eko na te you kon da eko na ala de neng e konanga den tra belangrijke informatie da we takatori le fatori mustaki.
0: Nou, wat maakt moeite? Ja,
1: wat doen? Uno maakt moeite, wat doen?
0: Ja, weet ik, wat maakt moeite, wat is uno? Zo'n volk, zo'n tamara, tra tamara.
1: Ja, inderdaad, maar midden taki, appa, ojua, okasie voor u doen. En over de tra award gesproken, volgens mij, Black Achievement Award, je moet iemand aandragen.
0: Ja, ja.
1: Om dragen elkaar aan.
0: Nee, stimuleren, denk je dat.
1: Want ja. Man,
0: let op dat deze massa doet een echte baanbrekende broek. Alleen voor dat ik een beetje kon houden.
1: Ja.
0: En voor op de ei.
1: Maar
0: okay.
1: Ja. Maar
0: is het ook kwalijk toe, want iedereen verdient het ook, ik grabo.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar jij hebt de eerste stap gemaakt, dat met Aki.
1: Geweldig. Daarom zit ik hier voor jullie. En wat ik gauw, ja, brada, voor jou.
0: Oké, abu misa. Odi, odi.
1: Dankjewel. Doei, doei. Heb ik iemand onder de knoppen? Oké, dan volgens mij moet ik het opnieuw doen. Oké. Heb ik iemand onder de knoppen? Goedemiddag. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Oké.
2: Okay.
1: Nee, dan gaat het mis. Want dan schreef me hier. Mijn voorbind. Wacht even. Brada Kwamimba. Gitori. Goedemiddag.
3: Ja. Ja, brada Ngasa. Sowieso.
1: Dan Esselin, kan ik je meteen doorverbinden? Oké.
3: Gimina wan bije grani futake en zo.
1: Oké. Ik heb... Sorry hoor, brada Kwamimba.
3: Ik zeg maar gehuldigd wordt.
1: Brada Kwamimba.
3: Mede sisa helen na alade trasma definita ki mi muskisa award disi.
1: Even wachten.
3: Mede ubijitani.
1: Even wachten. Sisa Esseline was het nog?
4: Ja hoor.
1: Oké, ga je gang meschat. Welkom.
4: Goedemiddag aan u en Brada Kwamimba.
3: Hai ook gaan, goedemiddag.
4: Nooit voor het eerst meer. Na een busy stay. Maar ik ken Brada Kwamimba. Ik ben in Rotterdam. Kunt u zich nog herinneren?
3: Ja, 100%, ja.
4: Echt waar?
3: Even, kan je me laten afzien, maar die stem komt een beetje bekend voor.
4: Mooi. Met mijn Arki Radio, dan ben je 30 jaar.

0: Ik weer, ja. Oh, zie zo
1: geweldig,
0: jongen.
2: Ja, midden.
0: Ja, ja, als je zelf leert, hè.
2: Ja.
0: En je mag rijden, ook je strobe even aan het karikon naar de lezing, hè. Oké.
2: Met dat chamigo naar komen, want die schrijft een rijauto, dus dat moet chamigo alles zien.
0: Afrobe komt tegen Amsterdam, hè, naar Kenker,
1: Poelbende. Oké.
0: Ja, te dat van
1: mooi, geweldig. Dank je wel.
2: Ja. Dus, brada, met dat wie zang, die moest voor bel, die
1: hoogte,
2: die kon je naar uitzending.
1: Geweldig.
2: Voor Peggy, dat met volg je het, die ablis pikigie. Kumbigi respeki gi, goso doro na iroko. Wansa yu edu, ano u alamala no mandwing, u abde malek yu fa nodu,
1: nana de sisa, ni
2: iroko sama, abu we say. Sa yu e lermi, me lermi timbaka, sa me onthou, me drag over.
1: Amen.
2: Lobi yu, brada kwa mimba, yu na top, na brada kwa mimba me verster no no na telefoon.
0: Ik ben een beetje En dan, een man voor een beetje, dat brada komt bij mij nog af, keus, ik moet. Nee, nou, dat is niet goed, toch, voor z'n madra.
1: Nee, dat komt bij andere, moest komen bij elkaar. Ik heb iemand onder de knoppen, een Radio Hilde, René.
3: Ja, Radio Hilde.
1: Ik voel me meteen warm.
3: Radio Hilde, en crew, Isabi, en Sharon, we versteren u. Na... Zang ik iets voor Radio Hilde. Misschien heb je vanaf Noord. Ina Oso.
1: Ja, René was er ook. Ja,
0: boven.
1: Klopt.
3: Die Charuga derde Oze Parstraat. Bagadati Ugodapena Vichy terrein.
1: Ja, René was er ook.
0: Ja, nee, René, ben je naar Aladdin komen.
1: Ja, klopt.
3: Bewustwording voor Afro-Blakaman, mijn papa Orga, voor jou.
1: Ja, vind ik ook. Vind ik ook.
3: De meeste sma in Amsterdam, tanga treinten ook door begoten afscheid, heb ik een paar mensen naar Percy Holland afscheid. Zo, zijn we Orga Jazo in Kwaku. En Ubabo Verfosti. Irony, jongen, want de Comacandra vanaf Noord, de Guadel, de Oosse Parkstraat, en die gaan de naar bestuur. Het was ontzettend druk. De Oosse, en wat meer van de Oosse, dus mijn mensen, Amansas Dodape. Zijn kiezen een woord. Ik kan zeggen dat ik namens naar mede-oprichter voor een bewustwording.
1: Yeah.
3: In Amsterdam, Rotterdam. Maar we zijn in Amsterdam.
1: Ik vind en, wel hoor, echt meteen.
3: Jammer, want ik moet het beschrijven voor een eigen boek voor kan praten met de Titani Wang, de Big Wang, zang. Ik doe vanaf 30 jaar geleden, tot aan nu. Maar bij deze man liep ik wat transman bel toe. Maar dat bij dat bijdrage voor.
1: Mooie bijdrage. René was er altijd ook. Geweldige bijdrage.
3: Ga zo door.
0: Dat zal ik zeker doen.
3: Oké.
0: Ja, na, luko wande alas masa mosfo dede, wie schreef me dede dan me go in het hier na maals,
1: nee, maar René, ja, leti, uro tak dede
0: toe. Nee, mi taki, Mij altijd Odwaro Kodis wist me dat dan ga ik verder in dat hier namaals
1: ja,
0: verder.
1: Ja, maar je bent nog okay, niet weg.
0: Maar, oh, nee, moet op 108 jaar.
1: Liever dat.
3: Oké, okay. Nee, maar dat niet ook altijd. Wie is dat doezoen?

0: Want het gaat hier om alles maar aan mijn levens weg.
1: Ja.
0: Ja, dus ik ben geboren en wambos kopu na kwaju, je je fasi dat na jou. Na jou praat hij aan bos kopu toch. Dus, zo meisje aan man.
1: Echt wel, zo meisje in toe hoor.
0: Is dat
1: echt
0: toch? Wel. Na jou bedoen. Ah, dat is. Nou, transmaren bedoen wat aan man kon in jou.
1: Uh-huh.
0: Is dat wie wat roeping. Na let hem go wat is maar of de wansani. Is jullie, tak in je pa transmaren je je fasi. Aan man aan wat roeping.
1: Is een stuk
2: gegeven. Nee, dat is waar.
1: Ja, is echt waar. Ja.
0: Bij deze dan... Ik hoor van je later.
1: Ja, mijn schat.
0: Voorzitter tevens de directeur. Directrice.
1: Dat doet niet vervelend.
0: Ik ga de morgen para.
1: Is goed, mijn schat.
2: Hij tang je voor dat hij begrepen
1: had. Oké.
0: Oké.
1: Oké, doei. Nou,
2: en dan beschrijf ik autovoeding.
1: Oh, tang. Mi beliba on die man godoro. Maar voordat van Transma bellen. Apoku dis, ewi sa wan monit no momi wan deel nang e kwa mima. Okay. Wan ook apoku dis, e chami kona yu.
2: Ok, men arke.

0: Goeie ziek, baboy.
1: Ja, mijn vallen de attacks uit.
0: Echt geweldig. Na andere Fini, Jim Banyi Fusdong. Het past precies mijn verhaal.
1: Maar dat is ook zo. Ja, ja, ja. Hij hertekst en precies.
0: Oh, hij hertekst precies.
1: Want als hij zo Jimmy scoren, dan is het een beetje kan aan mij.
0: Ja.
1: Ja, dus. Daarom maak ik een middel van spiritualiteit. Hè? Omdat spiritualiteit kan van alles zijn.
0: Uh-huh.
1: Maar even godsdienst, religie is gewoon één ding.
0: Uh-huh.
1: Maar spirituele abigi is dat. Abigi. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Abigi.
1: En nogmaals, een minder ben verwacht die tangano aladdin sansami met me die daar in een studio. En helemaal niet temiluku a bokaal enzovoort. Zie ik dat er aan gewerkt is.
0: Asandis aan een bokaal, man.
1: Het is meer dan een bokaal.
0: Ja, asandis ja, na. Ja. Na je spirit dat
1: ja, en dat je pot ook toe wat op pete.
0: Daarom met dat aan een bokaal, naar een spirit dat je sla je vleugels uit.
1: En dat juist mimik een soort gedicht over op pete, hè?
0: Oké, okay, heb je dat bij?
1: Minosap, adeen me ede. Minosap, okay. Notifu is de. Nanga soopo sati de. Fatamara ogo de. Noso den deisa musko ete.
0: Ja, we spieke opnieuw.
1: Mami sabi tak mi lop opete. En opete lop mi te.
0: Ja, we spieke opnieuw, want ik was er tussen gekomen.
1: Ja, dus. Minosap, notif is de. Nanga soopo sati de. Fatamara ogo de. Nanga den deisa musko ete. Mami sap tak mi lop opete en opete lop mite bika mina wan chifu tamare. Dat na ato.
0: Wat is grief als wat zand is?
1: Wat
0: is grieving? Wat ako in ide?
1: Een tijdje geleden. Een tijdje geleden.
0: Oh, mi denk je botak is? Mi denk je botak is de wanda lupo? Nee, opete knap nijfe
1: zi? Nee, ano, ta, no se da mi boyoko.
0: Ja, ja.
1: Ade, ma, as han konfu... Fuan poko, maar ane dus de tekst naf me, maar a poko fu subsort wam de ze. I don't know much of forget so amazing a poko dat baka. Dan a ritme dat mi teki dan tataki, minus ap notifu is de, minus ap notif ti de, fatamara ogo de, nanga de tradi sa musko ete, mami sabi tak mi lop opete en opete tu lop mi te.
0: Alobi echt alle knap nijfessie.
1: En dat lukt ook
0: gewoon knap nijfessie.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus mi kies dus die mi pot na mi ede tak moji wang ketikoti award. Nou, een voel, hoe sla je vleugels uit. Snap je? En utranga in alasan zou je doen. En jij bent daar een goed voorbeeld van.
1: Ja, ja.
0: Je bent sterk in alles wat je doet. En agedefi. Atranga, maar in kosuka, in kima poko. Goedemiddag. Hallo? Oké.
1: Okay. Ja, dus not don't know much about history, fool.
0: Don't know much about history.
1: Ja, ja, ja.
0: Don't know much about allergy.
1: Ja.
0: Ik zie hem voor me.
1: Sam Cook. Benton, man.
0: Sam Cook,
1: ja.
0: Ja. Dus vanuit dus, dape, I feeling.
1: Ja, dus nee, dus a ritme dat hij. Dan a poko fu opete ko in mi ede. Da rota mi begin, I don't know much about history, dog.
0: Mm-hmm. And Serena is there.
1: Yeah, and then me know, asan ko in mi ede tak mino sap noti fu is there. Nanga fatide o de nanga fatamara o de nanga den di samus ko ete. Ma wasan mi sabi tak mi lop opete en opete lop mi te bika mina wan chief tamare.
0: Ja, yeah. en zei je taki, ik pas ook toen al precies bij je radio hulde met Rena Dief Tamara.
1: Ja, ja, ja.
0: Mi kiezen voor atjoen dat die en aan de zomer. Mi kiezen voor atjoen met Rena Dief Tamara. Alasan zei je do, met Rena Dief Tamara. Wie zou ons maar je kosi in een sape of fadong Tamara. In een sape Tamara ode.
1: Ja.
0: Jij wil zelf naar leed vast, want in een sape Tamara ode.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? De Malena op wan mooi singing, ibe kosmi is de sa je takit idee.
1: Yeah,
0: en altijd die memory na Dave tamara. Mm-hmm. Just a piece that
1: yeah, no, no,
0: no, arki en mo koteng en mo koteng en mo poteng itak one steak, maar mi kan begin te itak na jazzo, itak a gedicht, dus we should draai in die uitzending, ja yo hierin continu.
1: Ja, ja,
0: dus mi begin te itak, if a bewisa pai min pai fe, yo, ja yo hierin.
1: Nee, nee.
0: Yo hierin, ja. Ik ga het meenemen, ik ga het niet wegleggen. Ik ga het meenemen, het is jouw ding. Je hebt het hier gelanceerd en je denkt ja vaker, ik ga er wel wat mee doen. Want het past bij mij, maar kan niet om in iets maar in Arki, die denk van het past ook bij mij.
1: Ja,
0: en ik hoop dat de Voice Radio, want ik probeer voor dat naar zal toe, dat de Voice Radio komt bakken. En ook bij de Voice, ik poten, dat de Voice komt. Want het is van jou, het is een stukje gegeven.
1: Yeah,
0: yeah. Je kan niet alleen ons bewust brengen van bepaalde dingen. Maar nu blijkt dat je ook kan dichten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik geweldig.
1: En de laatste zijn Sam ABT. De meekaren zijn het aforisme. Dat naar een chim-chim statement. Hè. En dat was een belangrijke statement voor mij. Ik ben niet geschikt om ondergeschikt te zijn.
0: Jezus, Mina. Je bent niet geschikt om ondergeschikt te zijn. Ja. Wauw. Wauw, je gaat je maar niet uitlenen.
1: Ik weet het allemaal, want ik ga ze allemaal in een boek zetten.
0: Moet je doen.
1: Ik zei, maar dit is nou een belangrijk wang. Dat uno do ondro.
0: Nee.
1: De altijd wang kan libisma. En dan trobi soort volk snap naar je zee. De altijd wang kan sma vissen.
0: Dat we konta passen voor Ken Norton.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ben kon te passen voor Ken Norton.
1: Dus nog ook...
0: Leer je niet uit voor het mindere.
1: Ja.
0: Ga altijd voor het hogere.
1: Ga altijd voor het hogere. Dus ik ben niet geschikt om ondergeschikt.
0: Amen. Amen. Goedemiddag. Carmen, ik zet je er meteen in, want kwam

0: daar kwam in, maar moet zo weg.
1: Wie uit moet weg.
0: Carmen, goedemiddag, mijn schat.
2: Ja, goedemiddag.
0: Doei.
2: Ik merk Takkie, want er is geen tijd meer. Dus met Tak Helen, en ik groetjes daar. Met Takkie Grantangi, dat die tek abosroiti, Pugi, Masara Kwamimba, Wanki Kadodisi. Because a Kadodisi, na voor een heri libi.
1: 100%, ja.
0: Ja. Nog kracht abaka toe toch? Om door te gaan, ja.
2: Ja, en Masara Kwamimba met Takkie Grantangi ook toe. Voor alle dingen en informatie zei je die uno. Lega alla en respecte met taki grantangi wat je moet doen. Also, voor kongiu alla de informatie die ze en misabi tak. Before, ze ma be fit nange. Maar toch iets aan doen. Dus met taki bigi grantangi voor dat.
0: Geweldig.
1: Ja, tangi ook toe voor ataki zei taki sisa.
2: Ja, en ik zou zeggen tot volgende keer.
1: Ja, dat wordt leuk zo gek, hè. Tamara midden naar Arkidosu Freeman Grond tussen 11 en 2.
0: En 2, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus Tamara gaat het weer los met Arki Atori.
2: Ja, ja, ja, maar Arki.
0: Dat is mooi.
2: En, ja, en ik zie een meisje, Masra en Kwamimba.
1: Ja, we meeten, ja.
2: Ja, odi, odi.
1: Abu, mek mama isa hana na danga yo.
2: Ja, grantangi, you ja, ook okay, too.
0: Wacht even, ik ga wacht even.
1: Ja.
0: Doei. Dankjewel, Carmen.
2: Ja, doei, doei.
1: Oké, okay, doei, doei.
2: Doei.
0: Oké, okay, die gaat op nummer 2, denk ik. Ja, bent u er?
3: Ja, ja, goedemiddag.
0: Hai, goedemiddag, mijn schat.
3: Ah, hier dan ook. Hier hebben we takwan sani over zijn tijd voor Kwamimba.
0: Ja.
3: Als het makkelijk is, dan is het makkelijk. Ik zal dat jongen als zo'n de bakken van 4 tot 7 naar Kwamimba moet hebben. Daar is het zo gepiept.
0: Nou, ik kan, daar zeg je wat, we gaan gewoon handtekeningen verzamelen. Hij hoort, hij staat al lang op de lijst.
3: Ja, toch nog om, ik wil koffie van allemaal zomaar, team boys doen dat.
0: En dan zomaar, biggie man.
3: Kwaliteit naar haar talent.
0: Ja, nee, de voice moet terug.
3: Dat bedoel ik toch, zondag 4 tot 7.
0: Ja, ik ben dus zo...
3: En het demand is abayuru dat
0: hij.
3: En de man neemt afstand van toch, want live, de man heeft een band in een live programma. En dat steeds een herhaling. En dan kwam mijn mam gesloten dat hij met mijn brea kennis met kon leren.
0: We gaan in ieder geval praten met Salto.
3: Ja toch?
0: En met z'n allen. Dus even een handtekening om samen voor samen. Dat wij ja, doen dat hij maar in ieder geval de voice moet terug.
3: Ja, dat is 100%.
0: We gaan er alles aan doen dat voice terugkomt. We hebben het nodig, is ons ding.
3: Door jullie?
0: Ja.
3: Via jullie toch?
0: Ja, samen staan we sterk. Ja, we gaan samen staan we sterk. We gaan kijken wat we.
3: Ik
0: wil kom je naar mijn laf weer hebben, die woorden, je moet opbouwen hoor.
1: Ja.
3: Succes!
1: Ja, Sani.
3: Okay.
0: Dank je wel.
1: Mijn nader.
0: Ja, Ayuru is je dus... nader. Nogmaals, alsjeblieft. Nou, dus, brada, jou bent ook aan te horen, maar we lukken zou we doen. Misschien moet we je favoritaking als aan voor Black Achievement. Oh. Je moet iemand voordragen.
1: Mm-hmm.
0: Je moet iemand voordragen. En we lukken in hoeverre hoe kan Tjaren komen. Ja, want inderdaad, je ziet biggie visie, ondernemers bijvoorbeeld, mm-hmm. zie je daar. Maar oké, okay, even. If they want some of the ondernemers no kiss a kans gonna Black Achievement, dit is voor mij ook een Black Achievement.
1: Ja,
0: snap je? Ja. Maar je wil altijd hoger. En voor mij part meer. Daarom Temigi Award zeg ik altijd many more to come. Want de iluku de sansa ipsa na Amerika, de iluku go in de ma also, ala yari de ma apwa award in de anu, van zijn organisatie. Weet je, omdat ze ook verschillende dingen doen voor mij, maar mijn mensen mogen ook 2 en 3.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus we gaan kijken wat we voor je kunnen betekenen. Ik
1: heb sowieso een meneer Doelen zijn voor kies.
0: Nee, in hem takasan dat hij je doet voor kiezen, in kiezen, punt.
1: Nee, dat is misreven niet, maar merendeels. Zijn luisteraars die vinden van nee, in kisasa.
0: Ja, nee, maar look, in alibi, als je goed bezig bent, aan de zomer Amerika op de

0: award. Mm. En zo maar Nederland abduf in. Ik heb om een award in Nederland. Mensen weten het niet eens. Ik heb om een stichting in Nederland. Ik geef een award. Die wij niet weten. Snap je? Alibisma naartoe. Jeje nangasting.
1: Ja, ja, ja.
0: Na, tekisa award na jeje je stril. Je powering van Godoro. Je powering van akang. Ji abra. En ji abra naar de toekomst. Weet je, if you do not die en je kisa fi, je kisa fi. Voor je ouders bent, je granny toe. Je hebt zo'n granny voor je ouders bent. Een snoepje. Hé, die de kari fi ga winkri. Tief ke bade bij de, se ni go bij fi tai fa kuku wana fi u. Nou, een granny in de vorm van een koekje. Je moest tera sil, je moest tera je. Weet je, van, hij gebruikt als ching.
1: Ja, nee, na saade.
0: Daarom ik dit maar, soms maar ik kies granny de kree. Na, na, sir, na, jee. Goedemiddag. Ja?
2: Sumane terie. Ik heb het ook. Asarat na terie. En. Ja, toch? Na, jee.
0: Ja, na.
2: Ja, na. Dat man het terie. Dat wat ik als man het terie.
0: Nee. En als je een beer dadelijk als je een deed,
1: nee.
0: Want trouwens, als je een beer als je een beer doet, dan zou je doen.
1: Ja, dat is
0: het. Ik
2: communiceer bij de mensen, ik communiceer bij de communicatie, bij je theorie, je intuïtie, je theorie, bij je fasmanis, je theorie.
0: Ja. Ik zit hier niet zomaar. Nou was vanaf takking, maar oké, er zijn genoeg mensen die het zeggen. Maar altijd me vind taki, ajeliki, a blaka boba, die is nooit weer doen aan zijn boom. Daarom zit ik hier. En alles wat ik zeg in een roeping. Alles wat ik zeg roeping in Alibi. Ik heb de mijne, je hebt de jouwe. En ik dank je wel voor de jouwe. Daarom zit je hier vandaag. En go, ga zo door. Sla je vleugels uit. Op het te etagange. Batradrin of Fosimi bij me korsjade. Desani, ja, desani, de maïkolissi. Oké, een fles kember is ook heerlijk. Een fijne dag, dankjewel.
1: Ja, en Bigitani namens Junanga organisatie. Dat denk voor Hilde mee. En Hilde, zo heet deze station.
0: Ja, dit Mikari letterlijk Hilde. Omdat
1: en
0: dat
1: je Hilde smaak.
0: Ja, daarvoor zit ik hier daar met Mikari. Met je aan dat die.
1: Dus daarom ik ben bij met Imbrieke dat ik, daar heb je de mevrouw van Hilde. Ik kan het even zeggen. 30 jaar al op de radio. Misschien word ik gehulde.
0: Bij deze. Dankjewel. We hebben maar 10 seconden. Goedemiddag.
3: Die meneer die daar zit.
0: Maar ja, kom hier, mami. Ben moest pota die zijn bel op tijdje met je tante van de Dappermarkt.
1: Ja.
3: Van de Dappermarkt. Ben je mijn buurvrouw.
1: Oké.
0: De tante Magda. Hier is dat naar tante Magda.
1: Ja.
0: Tante Magda, hoe is het met u? Dank je wel voor het bellen.
3: Goed.
0: In de bel je niet, maar die buurman kon direct hier om bel.
1: Nee, bedankt voor dat, Bigisis. En ik zal altijd mijn best blijven doen, die Afrikaanse Suranaas, maar community.
4: Ja, community.
3: Ja hoor.
0: Is goed, tante, we gaan, we moeten zo direct 3 uur afzwaaien, of 2 uur afzwaaien naar 3 uur. Dankjewel, tante Magda.
3: Ja, schat.
0: Ja, mi goed.
3: Doei.
0: Kwam in bij, we gaan naar de laatste seconde.
1: Ja, tangi fu alasani sami mek meetide. En bigi tangi fu a onderscheiding. En mek mama isanga na na de nangau alamala.
0: Ja, nangau yu fara ook to. En over het brada jou.
1: En kimi ook to vanaf 11 tot 2. Dan, wie is de wang gin wang granita mara baka geen probleem.
0: Ik is in baka.

0: Music.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 5 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht, 5 minuten.

0: minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp een kwartier vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk, tussen het veer bij Spaarndam en Westzaan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorold Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg.

0: Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En de geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ander in een prijs. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Ok, ja mensen, ik heb even op nieuws gewacht. Zodat ik heel netjes kan groeten.

En natuurlijk, wat we ook niet moeten vergeten, er is een BIMRD. En ik neem aan, het is de vijfde editie voor BIMRD. Dat want 17 oktober in No Limit. Toegang is gratis. Dus eigenlijk moeten we het vaker doen dat we proberen op bepaalde day, dat die op bijvoorbeeld wang Billington Day. Want er is wel een idee dat altijd wordt georganiseerd. Dat na Van Dijk Day, dat wordt ook altijd georganiseerd. Maar je moest maar op de Flora Day, Flora B Day, Marowijnen Project Day. Eigenlijk daar is het altijd leuk voor je kom je bepaalde mensen tegen. Of tegen in zo'n day, die hebben ik, wow, die zit er niet bij. Dan pas je kon jaren van die is er niet meer. Maar, ik zo op een BIMRD. En die BIMRD is echt voor mij kaarde, maar het eigenlijk eerste uur. Eerste uur bij me. Waaronder dat une frigit wamalek Sonny, une frigit wamalek Humphrey. En Humphrey organiseren ook toe. Hè. Maar de toegang is gratis, mensen. U kon join a bemere di dati. Het wordt gezellig. Want lang ami no mit want to ouro bemere matif mi. Want ik ben ook eerste uur bij Elmar natuurlijk. En sowieso zaterdag horen we er nog meer over. En dan hebben we aanstaande zaterdag, zoals ik al zei, een ode aan DJ Winter. Zodat we gobaka in een oorouting voelen. Ja, we gaan lekker in een oorouting voelen. Soul Garden Winter. En eigenlijk zomaar een mix Soul Garden Winter mee. Die heeft wat is iets te kort gekomen in zijn leven. Want me be de one. Drang af en voor Soul Garden Winter.

Oké, mensen, voor mij zit het erop. Want ik zou graag, heel graag, iets leuks met jullie willen delen in Lobbyuurtje. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht. En geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingezet.